yes, dit is de geweldige Ranil Isu Conjunto Tropical. Op een plaatje op het Analog Afrika label.

Thank you.

We hadden daarnet de Gators met Gator Bait. Dit zijn de Vibrets. Humpty Dumpty. Het volgende nummer is Mary Jane Hooper.

Precies, toch iets mis met de... Met de plaat. Dit is... Jaloid. Met de plaat The Herbs of Dub.

Yes, dat was de Herbs of Dub van Jaloid. Dit is een dubplaat van Keith Hudson. De 1981 album by the Dark Prince of Reggae is a true dub masterpiece. Playing It Cool heet die plaat.

Yeah.

Alright. Ondertussen zijn we aanbeland in de capkamer op Radio Centraal 106.7 FM, Centraal op DAB+. En gestroomd op radiocentraal.be. We gaan beginnen met eentje van Asad Khoury.

Asad Khoury. Uit de recent uitgebrachte Electronic Touches Belly Dance. En dat was oorspronkelijk uitgegeven op het Biblos label Libanon Beirut in 1978. De Syrische toetsenist en accordeonist Asad Khoury. U hoorde Al Gaba. En ik speel er nog eentje, Yashadil Alhan.

Le Diable Dégoûtant. Het album Du Formol Organol, net uitgekomen op Fougère Muziek uit Millevaches in Frankrijk. De hoes is gezeefdrukt, elk stuk is uniek en er komt een sculptuur bij. We luisteren naar Solifloor en we gaan verder met Le Vin Circulaire.

Dat was Boys. Met een 7-inch of een klein cassetje. Ironfoot. In mei uitgekomen op Human Future Records. De cassette en op Discos Infernos Records. 7-inch.

Het elektronische duo uit San Francisco, Bernd en Schmidt, met een onlangs uitgebracht album Cloud Machines, uitgekomen op Trill Jockey Records uit Chicago. Bernd Schmidt. U hoorde Trigger Effect en het volgende heet 3000.

Dat was die morde. Met een laatste schijf. A Pestilence, nummer Diversity. Die morde, dat is het duo Cédric Dampin en Yannick Frank. Vorige week uitgekomen op het Brusselse Antibody label. Over naar de laatste uitgave van Disc de la Spirale.

We luisteren naar het tweede album van Parasite Jazz, getiteld Een koppel extra noten. Dit was Blue Moon. En zoals reeds vermeld, uitgekomen op het Franse Disque de la Spirale. We gaan verder met Choir Culture.

Dat was Non-Euclidean Giovanni uit de split met Potato, genoemd Bleeding Out on the Beach. De titel van het liedje was Machine Gun Fire. Potato klinkt als volgt. We gaan luisteren naar Galvanoscinator. 2 weken geleden uitgekomen op Tish is Kicks in Houston. Potato.

Ishan Almunzer, Armeense buikdansmuziek. 1980 uitgekomen op Voice of Stars, Libanees label van Daniel Der Sahakian, die er ook een platenwinkel had. Ishan Almunzer is een Libanees componist, arrangeur en werkt ook wel onder de naam Sonny Monzer voor zijn Engelstalig repertoire. Dit was Carmen Orif. We gaan verder met Virgin Goragi.

Siakal, de Iraanse band actief vanuit Canada, Toronto. Onlangs uitgekomen op Static Shock Records, label uit Londen. Het volgende, Gum, is uitgekomen op het Berlijnse label Flinnen. We gaan luisteren naar Trauma Prison uit het album volume 2.

Rare Spam, een EP Method of Revelation, uitgekomen op Mangel, Berlijns label. Rare Spam is een eenmans echtsporen cassette recorder project. We hoorden To've Been Green. Het volgende is Paranoid Suit.

We luisteren naar de Ditmoriax. En naar Bruidirect Disc en Dansproces met Blason. Blason is de studioversie van hun live concert op Non-Jazz at Le Générateur in Gentilly, 30 september 2022. In de Ditmoriax luisteren we naar het album Un Théâtre aux yeux clos. U hoorde net Bifurcation concentrique, de troisième illusion. En zo dadelijk gaan we verder met Intrigue excentrique.

Radio Centraal, 106.7 MHz FM Stereo. Centraal op DAB Plus met Digitaal Radio Antwerpen. En streaming op www.radiocentraal.be. Woensdagavond 10:30, tijd voor de gebraden zwaan zingt.

that sweetheart.

anymore.

Hallo, hallo, hallo. Ja, hallo, hallo, hallo. Radio Centraal 106.7 FM. Het is inmiddels 17 uur. Voorspel komt eraan als daar toch nog bespeld tussen te krijgen is, tussen dit geluid. Inderdaad, ik wou er ook op inpikken trouwens. De kortste nacht van Radio Centraal nu vrijdag in Stormkop, Droogdokkenweg nummer 4, 2030 Antwerpen. Vanaf 18 uur. En ik zal daar ook bij betrokken zijn. Ik zal namelijk aantreden. Dat wordt rond 19 uur. Ja, niet vroeger. Ik zal twee gedichten brengen van Radiocentraal collega Mattie Brouwens, die muziekprogramma's maakte op Radiocentraal tot aan zijn dood. Dat was in 2023, eind 2023. Hij schreef gedichten onder eigen naam ook en onder zijn alias Martin Pulaski. Ik zal twee gedichten brengen. Het tweede gedicht is 5 pagina's. Dus het is toch een bepaalde hoeveelheid poëzie zal ik brengen. En ik breng de gedichten en Daniel van de programma's De Gebraden Zwaan zingt. En Oikos zal geluiden aanbrengen. Beide gedichten en ook ertussen. Dus dat is de situatie. Dat zal toch denk 15 minuten of iets. Misschien, ik weet niet, ik durf er geen tijd op te kleven. Maar rond 19 uur wordt dat. Het is onduidelijk op wanneer de uitzending precies zal starten. Want er is een live uitzending van Radio Centraal vanuit Stormkop. Maar mogelijk zijn we nog niet in uitzending op het moment dat ik daar die gedichten breng. Ik zal ze ook wel later, maar het gaat dan wel een aantal weken later, een paar maanden misschien zelfs, later ga ik die ook zelf in voorspel brengen, die twee gedichten. Zo, dat is de aankondiging die ik even tussen wou krijgen ook. Radio Centraal 106.7 FM, beluisterbaar via internet, radiocentraal.be en ook DAB Plus is beschikbaar. Voorspel tot 18 uur. Er is een proefuitzending aangekondigd voor de Zandbak tussen 18 en 19 uur. En wat ga ik doen hier nu tot 19 uur? Ik breng vandaag 8 gedichten uit de bloemlezing Nou hoor je het eens van een ander. Gedichten voor de Hubbeltjes en andere kinderen, gekozen door Kees Vens. Dat is een bloemlezing die verscheen in 1981 bij Kerido. Ik heb muziek erbij. En ik moet nog even kijken dat ik niet te zwaar overstuurd geraak hier. Een kwestie van balans met de knopjes. Ja, als je binnenkomt, dan is het even kijken hoe de knopjes staan. En zo zal ik het mogelijk beter kunnen bewerkstelligen. Ja, dus de muziek erbij komt uit 3 nieuwe cd's van labels verbonden met het toondist.nl labelcollectief uit Nederland. Muziek uit volgende cd's, zometeen live uit de pletterij. Guus Janssen piano, Bert van Erk bas en Wim Janssen drums op Geestgronden, het label van Guus Janssen. Verder de cd Lucht, improvisers, Ricardo Arias en Jaap Blonk op Contrans, het label van Jaap Blonk. En muziek uit de debuut-cd van Spinors van Masual. En Masual is het trio Alex Novits, Sukandar Kartadinata en Matthias Bauer. Dat zijn de ingrediënten van Thuisreis. Voorspel vandaag. Ik moest een fout maken en zeggen Thuisreis. De aankondiging van Thuisreis morgen komt aan het einde van de uitzending. Een compositie van Guus Janssen staat klaar. De pletterij. Dat is in Haarlem. Het is een opname gemaakt 27 juni 2025. Het stuk noemt Scharrel en hier komen ze.

Ja, ik heb de reeds aangekondigde bloemlezing bij de hand hier. En ik lees er alvast twee gedichten uit voor. Het eerste gedicht is van Pierre Kemp. Uitbundigheid. Met korven om manen in te vangen, met bussen vol gezangen, met potten om lichten in te drogen, reis ik langs de ogen van het land. Met dozen zonnen, met klanken in tonnen en glazen gedichten in iedere dwaze hand. Waar ik mijn armen ook rek, ik ben overal

volgende gedicht is van J.C. van Schagen. Het licht is heel stil. Alle dingen zijn heel stil. Ik schrijf dit heel stil.

0: De CD Lucht, Improvisers. Ricardo Arias, Bass Balloon Kit, Balloon Scraps and Breath en Jaap Blonk, Stem en Adem. Opgenomen in een studio van de Universiteit de los Andes in Bogota, Colombia, op 29 april 2025. Gemixt en gemasterd door Ricardo Arias in die, ergens, BOH, Bogota, juli 2025. Die Ricardo Arias is professor geluidskunst aan de Universiteit de los Andes. Als u zijn naam ingeeft, komt u zeer zeker terecht bij de bekende voetballer, Ricardo Arias, maar u moet daar dan balloons bij aan toevoegen en dan hebt u meer kans dat u bij de componist-musicus uitkomt. De eerste track is getiteld De Letter K.
1: Pinsa ike kartilata. Orke beba mens mijn bijn. Roke jakat. Sieken schmikken. Woven smijn. Papa, wat je doet, Jacob? Oh, ga je doen?
2: Come on,

Ja, dat is het.

Hallo!

Die paar seconden pianospel die u hoorde opduiken in deze track, dat was Huus Jansen, waarop de cd Live at the Pletterij. Verkeerd knopje, beroerd hier. Zometeen hoort u uit die cd Live at the Pletterij een compositie van Micha Mengelberg, De Lachende Dwerg. Eerst een gedicht van Hans Andreus. Zomerstad. In de stad, daar staan de huizen, zwaar te zuchten in de zon. Oude huizen, nieuwe huizen, wolkenkrabbers van beton. O, die stad van stenen. Blokken, stenen in de zon. Blokken, blokken aan je benen. Ik wil naar de horizon. Ik wil meer dan wat plantsoenen of een afgepast gazon. Ik wil lopen naar de groene, naar het groene land voorbij de horizon.

Het volgende gedicht van Misha de Vrede. Flamingo's. Heel mooi, deze vogels. Zij zijn rozen onder hun oksels. Zij vliegen vermomd als bloem. Zij bewonen hun veren tot in de puntjes. Zij zijn hooglopende krullen. Ricardo Arias en Jaap Blonk met Fuwinten. Ik spreek het uit zoals het hier staat, maar ik heb de betekenis toch niet kunnen achterhalen. Maar het klinkt zo.

Dit was Fuwinten, Ricardo Arias en Jaap Blonk. Nu twee gedichten lees ik voor. Het eerste is van Peter. Er wordt geen familienaam vermeld. De dichter Peter, dit gedicht. De hond sloeg droef zijn ogen neer en wist zich haast geen raad. Hij zei, juffrouw, het spijt me zeer, maar ik meende het niet kwaad. Het meisje zei, ik schrok me dood, zorg dat je het nooit meer doet. Toen gaven ze elkaar een poot en zeiden, zo is het goed. Het volgende gedicht is van Harriet Loray. De laatste trein. De lichten zijn overal uitgedaan. Mensen en dieren zijn slapen gegaan. Behalve het paard in de spoorweglaan. Het staat in het gras van de nacht. Het staat in het donker en wacht. Luister, daar komt nog een trein voorbij, over de spoordijk, vlak achter de wei. De machinist klinkt al. Ja, ik moet daar knikt al zeggen, klinkt uit mijn mond. Dus ja, je moet een beetje uitkijken wat er in je mond wordt gelegd ook soms. De laatste trein. De lichten zijn overal uitgedaan. Mensen en dieren zijn slapen gegaan. Behalve het paard in de spoorweglaan. Het staat in het gras van de nacht. Het staat in het donker en wacht. Luister, daar komt nog een trein voorbij. Over de spoordijk, vlak achter de wei. De machinist knikt al en mindert vaart. Hij leunt wat naar buiten en roept, dag paard. Hij zwaait met zijn pet en hij lacht. En daar heeft het paard op gewacht. Nu de tweede van de twee composities van Micha Mengelberg uit de CD Live at de Pletterij. Is ook het slotstuk van de CD. Een beetje zenuwachtig.

Twee gedichten komen er nu aan. Het eerste is van Hans Andreus. Het ruisen van de zee. Soms denk ik 's nachts in bed, hé, ik hoor het ruisen van de zee. Maar die is te ver weg. En het is alleen de snelweg die zich, vooral in de nacht van vrijdag op zaterdag, doet horen als een eindeloze golfslag aan mijn oren. Het volgende gedicht is van Paul van Ostaaien. Melopée voor Gaston Bursens. Onder de maan schuift de lange rivier. Over de lange rivier schuift moede de maan. Onder de maan, op de lange rivier, schuift de kano naar zee. Langs het hoogriet, langs de laagwei, schuift de kano naar zee. Schuift met de schuivende maan de kano naar zee. Zo zijn ze gezellen naar zee. De kano, de maan en de man. Waarom schuiven de maan en de man gedwee naar de zee?

No, don't get the blood.

Ja, de tracks lopen in elkaar over. U hoorde net Ter Dermen door Ricardo Arias en Jaap Blonk uit hun cd Lucht, nieuwe cd. Nu aankondigingen. Voorspel de volgende 2 weken. De 6e en 7e uitzending in de reeks van ongeveer 15 uitzendingen. Van Voorspel met gedichten uit de bundeling Patrick Conrad. Conrad Live on Stage. Gedichten 1963 tot 1973. Verschenen in 1973. Even kijken. Het 6e deel, dat is volgende week. Is met filmmuziek van Egisto Macchi. Voor de film The Assassination of Trotsky. Uit 1972. Film geregisseerd door Joseph Losey. Egisto Macchi componeerde de soundtrack voor de film Mascara van Patrick Conrad uit 1987. In de uitzending volgende week verder muziek van Wendy Carlos uit haar album Tales of Heaven and Hell uit 1998. Van Artificial Memory Trace uit de cd AMA Zone 1, Blackwater's cd uit 2011. Filmmuziek van Roland van Kampenhout uit zijn soundtrack voor de film Mannen maken plannen van Mark Didden uit 1993. En een deel van de LP, van een digitale versie ervan, Patrick Conrad, Gelukkig als in het bijzijn van een vrouw uit 1973. Een samenwerking met onder meer Roland van Kampenhout. Dat is Voorspel volgende week. En ja, ik hoorde me ook iets zeggen over de gedichten die ik nu vrijdag zal brengen tijdens de Kortste Nacht van Radio Centraal in Stormkop. Dat zijn gedichten van Radio Centraal collega Mattie Brouwens, die overleed in 2023. Hij maakte jarenlang muziekprogramma's op Radio Centraal. Zero de Conduit was het meest recente en het ook het langst lopende. Dat liep sinds 1991. In de jaren 80 herinner ik mij ook Shangri-La. Mattie Brouwens schreef onder eigen naam gedichten, maar ook onder een andere naam, Martin Pulaski. En ik zal 2 gedichten brengen nu vrijdag in Stormkop. Rond 19 uur zal dat zijn. Ik breng de gedichten en Daniel van de programma's Oikos en De Gebraden Zwaan Zingt zal geluidstoevoeging doen. Zo kunnen we dat niet meer omschrijven. Dat wordt het. En ik heb ook iets gezegd van in het begin van de uitzending dat ik dat die gedichten op in Voorspel zal brengen binnen enkele maanden. Maar ik heb het toch herzien, dat gaat vroeger zijn. En ja, nu niet de eerstvolgende 2 weken, maar dan toch al wel mogelijk. Zoiets. Zometeen de aankondiging van Thuisreis Morgen. Ik heb nu een 3e cd bij hier, die onlangs verscheen. Tonis.nl, ik zei het labelcollectief uit Nederland. En daar hoort ook bij Evil Rabbit Records. Begonnen in Nederland, kunnen we zeggen, maar momenteel gevestigd in Berlijn. Momenteel het label van Meinrad Kneer. Dat is een bassist, componist, improvisator. Maar hij speelt niet mee op deze cd. Het is het trio Masual. Even kijken, ja. Spinors is de... Ja, ik aarzel even, is nu Spinors de titel van het trio of is Masual? Het is Spinors Masual. En een van die twee is de naam van het trio. Alex Nowitz, stem en jester, controlled live electronics. Stropfonion staat erbij. Sukandar Kartadinata, elektrische gitaar en elektronica. En Matthias Bauer, contrabas. Opgenomen op 13 juni 2023 in Berlijn, de Morphine, het Morphine Raum, daar is het gebeurd. En ik zal nu een kort stuk laten horen. Dat is 2 minuten, ja, en dan de openingsvraag nadien. Er kan nog wel dus een ruim fragment van deze cd in de uitzending komen. Maar eerst is dat Peripheral. 2 minuten. Spinors Masual.

Thank you.

Ja, de aankondiging van Thuisreis Morgen heb ik nu bij de hand. Thuisreis elke donderdag voormiddag van 9 tot 12 op Radio Centraal. Met morgen Thuisreis naar Peru. Opnieuw. In Zuid-Amerika, met heel wat Peruaanse muziek, heel wat Peruaanse muziek voor onderweg, om in de stemming te komen, kunnen we stellen. Het volgende CD.

Condor. Electroacoustische muziek uit Peru, uit de dubbel CD Cialis de Synthesis, Musica Electroacoustica Peruana, 1991 tot het jaar 2000. Muziek uit de compilatie Andina, The Sound of the Peruvian Andes, 1968 tot 1978. De Belgische pianist en componist Wart de Vleeschouwer bracht in 2013 een solo piano CD uit met werk van Peruaanse componisten. De CD Chicha Morada. Dus dat is een Wart de Vleeschouwer piano en ik breng een keuze uit die cd. En ook composities van Wart de Vleeschouwer uitgevoerd door het ensemble Aranis, waar hij deel van uitmaakte, toch als gast alleszins ook. Uit hun cd Aranis Made in Belgium en Aranis Made in Belgium 2, volume 2. Ook muziek van Cookie Magnet, vorig jaar op cd verschenen op La Peponi, het label van de boeken- en platenwinkel Panoply Books and Records. Bolstraat nummer 1. Cookie Magnet is een muziekproject van een Antwerpenaar die een deel van zijn jeugd doorbracht in Lima, de hoofdstad van Peru. Verder ook 4 liederen uit de cd van Alice Toen, De Eeuw van Toen. Haar debuutalbum verscheen in 2024 op haar 100ste verjaardag. Ze is inmiddels 101 en wordt binnenkort 102 in juli. In de rubriek Thuis is door mijn boekenkast in het derde uur lees ik 2 gedichten voor van Willy Verhegge uit zijn bundel Ayacucho uit 2014, foto's en gedichten van Willy Verhegge, gemaakt tijdens zijn reis door Ayacucho, een regio in Peru. Er is ook filmnieuws in het eerste uur. Ik zal 2 films bespreken. Dat zijn Amrun 1945, een Duitse film geregisseerd door Fatih Akin. En Truly Naked, geregisseerd door Muriel Dassenbourg. Dat is een Nederlandse regisseuse en scenariste. De film is wel gesitueerd in Groot-Brittannië en Engels gesproken. De tentoonstellingsrubriek in het tweede uur. Ik ben gaan kijken naar een fototentoonstelling. Focus op Antwerpen, fotografie Harry van Voorden in galerie Verbeek van Dijk, de Wolstraat nummer 34, 2000, Antwerpen. Dat zijn de ingrediënten van Thuisreis morgen. Ik heb nu nog een stuk klaarstaan dat ik bijna helemaal zal kunnen laten horen. De openingstrak uit deze cd van, en ik had het toch achterhaald wel degelijk, het is Spinors is de titel van de cd en Masual de naam van het trio. Openingstrak Superfluid duurt 11 minuten en dus toch een ruim fragment daarvan zal nu te horen zijn tot aan de zandbakovername om 18 uur.

Thank you.

0: voordat het atelier begint, Sbiet. We gaan luisteren naar Linkse Hobby's, Rechter Neusgat van Allesreinigers. Beide heren, merci om te komen.
1: Jij bedankt.
0: Met veel plezier. Tot op Meloenenfeest.
1: Yes. Bye-bye.

Wat?

Dat is het laatste nummer van Supli Delica. Nu is de beurt aan Dirk Rombouts, maar die man heeft zijn uitzending opgestuurd. Hij is naar de Wereldbeker voetbal. En hij is verkleed als Obelix blijkbaar. Tot volgende week.

twee LP'tjes. Deze Jumbo met een D. Pas côté, ma palan uit 1978 met Côté, mettez, tirez les mains. Dit is Soleil Afrique van woensdag 17 juni. Dit is Radio Centrale. Goedemiddag.

de dubbel LP, Levé van Le Disque Bongo Joe, de dubbel LP 2026. Deze Sanga Zouza 1985 met Zonfada Non. Dit is Soleil Afrique op woensdag 17 juni op Radio Centraal. En daarvoor Jumbo met een D met zijn nummer Côté Mette Thierry Les Mains, komt uit die LP uit 1978. Pas côté, ma palan. Rogelio El Vallenato van Illusion 6. Dit is tot 3 uur Soleil Z.

Voor mij is het nu cumbia of is het vallenato, deze Illusionse seis met hun LP Itiner que vivir, Rogelio el Vallenato. Maar Ray Lopez en de Juniors en zijn We've Got Latin Soul LP, dit is Manhattan.

Ah, Colombianissimo heet die LP van Quartetto Imperial. Linda Betty. De compilatie dubbel LP gecompileerd door Edna Martinez is deze Anangola en de Pucha Odette.

Muziek uit Angola deze, An Angola en de Pucha ODT. Komt uit die compilatie dubbel LP van Edna Martinez. Die heet

Voilà, tot zover Les Kings uit hun LP Les Kings Marie, Marie Ooh. Maar deze man uit Togo, van ex-lid van de Togo All Stars, deze Roger Damahoussam, Wait For Me.

Roger Damabouzan, het TLP, Wait For Me, HBV Avi, zo was het nummer van daarnet. Dit is de man van Ernest, van Ivorcus, deze Ernesto JJ. De Ziggly Bitty uit zijn LP, Goloso.

Die Zouzou Palais van Ernesto J.J. uit die LP Golo, Goloso. E Fumo Mauro nu met Fouweza niet.

even recapituleren. Tweemaal Ernesto J.J. We begonnen met Suzu Palais en daarna deze Zigli Bitti uit die Goloso LP. Daarna is deze LP of enkele LP's van hem samengekomen op een analoog Afrika item van Ernesto J.J. Een compilatie LP van Ernesto J.J. op dat label. African, we noemen het analoog Afrika, zo is het. Voilà, Efumu Mauro, Vueza. Iets anders dan de Vuvuzela, dit is Efumu Mauro.

LP deze. Ja, Mauro van Ifumu Mauro, de Vuesa. En een bescheiden LP omdat dat onder andere meedoet. In meedoet zijn Bopo Mansiamina, Tito Puente en ook nog Siriam Benza. Vuesa, Ifumu Mauro uit die Ja, Mauro LP. Voilà, nog tot 3 uur. Fleur, Soleil, Zafrique.

Maar Ziglibiti, de ivoorkust Côte d'Ivoire van Dedi Johnny, ofwel La Fleur de Côte d'Ivoire, deze Prins de Zagrobi uit 1983. Seisao.

voilà, de volgende terug naar de Soukous-kant van de Democratische Republiek Congo. 03-232-30-30. Telefoonnummer van Radio Centraal. 03-232-30-30. Radio.

0: Sans les Afriques is een afdeling van Radio Cafard op Radio Centraal. Op Radio Centraal.
1: Centraal. Centraal. Centraal. Centraal.

De Margaret Cassette Club muziek tussen 1985 en 1977. Sint Rai van onder andere deze Nouredine Staifi en zijn Zine Ezinet. We blijven bij cassettes, een nieuwe compilatie-LP uit Egypte is uitgekomen op het We Want Sounds label 2026. Ayam El Disco noemt die LP, is de opvolger van die hitlist nummer 1, Egypt. Dit is Firkit El Masirien en de Hafifa El Hala. Komt uit die Ayam El Disco LP 2026.

Kima en Viva El Hala van Firkit El Masriin komt uit die nieuwe LP I Am El Disco, selected by Disco Arabesco. Ah, Matar Mohamed. Komt uit die LP Matar, dit is El Ataba, Azaz.

De Libanese bouzouki player Mohammad of Mohamed Matar komt uit zijn gelijknamige LP Matar El Ataba Azaz. Voilà, The Garden of Allah nu, de LP The Garden of Allah. Java, Jarconi en Depp.

20 minuten muziek van de Arabische staten of de Arabisch sprekende landen, zoals onder andere Egypte, Marokko, daarnet op Radio Kafar, zondag 21 juni. Zo net een beetje chicha music from Peru met de Chacalón y la Nueva Crema. Remastered in 2017, origineel uit 1981. Chicha music de Peru. Los Míticos del Ritmo, deze cumbia come gen uit die gelijknamige LP. Los Míticos del Ritmo, cumbia, cumbia.

een trio uit Puerto Rico, woonachtig in New York, met hun mambo cha-cha-cha. Deze Johnny Rodriguez is zo'n trio. Komt uit een LP, Siempre Favoritas uit 1963. Todo acabó. Eddie Palmieri, 1989, en zijn LP Azucar.

Sueño heet de LP van deze Eddie Palmieri, broer van Charlie Palmieri. Dit was Azucar uit 1989. En daarvoor het trio Johnny Rodriguez en die Siempre Favoritas. Voilà, een beetje een kwartiertje wat covertjes, denk ik nu. Met deze Grupo Baquedano en hun versie van Take 5. Toma 5 uit die compilatie LP Color de Tropico, volume 3. Take 5.

een zekere Luke Una uit Manchester heeft Bottebel in de jingle-versie van Manu Dibango en King Sunny AD gezet met een maxi Isol Cultura Edit uit 2025. En 12 inch op Mr. Bongo. Jingle, jingle obao, origineel van, jawel, Babatunde Olatunji. We blijven in Nigeria met alweer een remix van King Sunny AD, uiteraard. Synchro System hier door Adese version. Synchro System. Kevin Gorman en zijn System.

Een stukje acid version of The Secret System, The System version of Kevin Gorman, The Maxi. Well, dan nog eentje uit Nigeria, de laatste voor de voorlaatste voor deze aflevering van Radio Kafar, 21 juni. Chief Commander Ebenezer Obey en zijn 12-inch Ejiato op Soul Power Sound.

Ejiato. Voilà, voilà. Dit was Radio Kafar op Radio Centraal voor deze zondag 21 juni. Op elke zondag trouwens van 11 tot 12. Eindigde met Chief Commander Ebenezer Obey en zijn Ejiato. Een 12 inch op Soul Power Sound. Voilà, de laatste is voor de volgende programmamaker. Philip, speciaal voor hem deze Papyrus van Satellite en die Atom Crystal op het Tago Mago label. En wat zegt hij dan? Dat is CAN. C-A-N. Papyrus Satellite. Tot volgende week, tot de Radio Kafar. Dag.

Centraal op zondagmiddag tussen 12 en 2. Dit is Radio Centraal. Welgekomen voor twee uurtjes alleen. Dirk zit aan de Rijn, als ik me niet vergis, heeft zijn programma ingediend bij het dagelijks bestuur, maar had de verkeerde versie gegeven, namelijk een instrumentale zonder zijn ingesproken tekst. Heeft mij dan zijn ingesproken versie gestuurd en ik heb dan die opgezet een drie kwartier geleden. Maar blijkt dat dan die opname ook te vroeg gestart was, waardoor het programma wat sneller afgelopen was en ik moest overnemen met een nummertje speciaal voor Dirk aan de Rijn zijnde. Give it up or turn it loose van James Brown uiteraard, maar hier door Dick Hyman op zijn Moog. Wie is er overleden? Wim T. Schippers, jawel, de man.

Servet, Servet. In 1973, waar moet dat heen? Wim T. Schippers heeft heel wat teksten geschreven en ook heel wat gedaan op tv, zoals de Fred Haché Show. En een van de figuren daar was Gerrit Dekzijl.

0: Vandaag dus ben ik alleen en heb ik nog wat overschotten meegebracht van vorige week. Dan hadden we het over het zonnestelsel, de maan, de aarde en nog wat dingen, planeten hier uit ons zonnestelsel. Met uitzondering van de zon, die hadden we toen niet meegebracht. Maar wel de maan en een aantal nummers zijn niet gespeeld en die wilde ik deze week ook nog even meebrengen, zijnde uit luiigheid. Full Moon van Sean Lee en Clutchy Hopkins uit The Clutch of the Tiger uit 2008. Is dit een instrumentale Full Moon?
1: Oh yeah, we go ahead and jam a little bit. Come like that.

0: to live in an old shack by the sea. And breathe the sweet salt air. To live with the dawn and the dusk, the new moon and the full moon, the tides, the wind, and the rain. To surf and comb the beach and gather seashells and driftwood and know the thrill of loneliness and lose all sense of time and be free. To hike over the island to the village and visit the marketplace and enjoy the music and the food and the people and do a little trading and see the great ships come and go and man have me a ball. And in the evening when the sky is on fire, heaven and earth become my great open cathedral where all men are brothers, where all things are bound by law and crowned with love. Poor, alone, and happy, I walk by the surf and make a fire on the beach. And as darkness covers the face of the deep, lie down in the wild grass and dream the dream that the dreamers dream.
1: Na de I am the wind. Full moon van Sean Lee en de Clutchy Hopkins kregen we een full moon van Eden Arbes, de hippie avant la lettre, met full moon dus uit Eden's Island uit 1960. De man is vooral bekend van omwille van het nummer Nature Boy, een hit van Nat King Cole, maar hij heeft het geschreven voor Nat King Cole. We blijven in 1960 en de maan, de Orbit Around the Moon van Joe Meek en de Blue Man. Grootste hit van Joe Meek moet Telstar geweest zijn, dat een grote hit was voor de Tornado's. Maar dit komt dus uit I Hear a New World uit 1960, Orbit Around the Moon.

Orbit Around the Moon van Jumeek en The Blue Man, die vooral bekend is omwille van Telstar. En ik bedacht me net dat ik daar een Duitse versie van heb. Dus te zeggen, normaal is het een instrumentaal nummer, maar er is iemand die dat een Duitse tekst heeft opgezet. En nu we dan toch dat niet gaan spelen, gaan we kwaliteit spelen van Captain Beefheart. Captain Beefheart heeft in 1974 geprobeerd een commerciële plaat te maken. Het is te zeggen, alle Beefheart-fans vonden het heel commercieel, vonden die plaat niet goed, unconditionally guaranteed. Maar dat wil niet zeggen dat de plaat dan ook succes heeft gehad in de charts. Dit is Full Moon Hot Sun, zoals vandaag dus.

Steve Hart, dus uit 1974, Unconditionally Guaranteed. En dit is Psycho Killie. Met werk uit de eerste plaat van Psycho Killie, zijn Morphing Polaroids uit 23. Red Moon is

Sun and Moon van Michael Heunig uit een plaat Departure from the Northern Wasteland uit 1978. Michael Heunig was keyboardspeler bij Agitation Free, een krautrock bandje. De plaat Second, 73 is dit In the Silence of the Morning Sunrise, met dus Michael Heunig op keyboards.

In the silence of the morning sunrise, Agitation Free uit de second, een tweede plaat, 73 met dus Michael Heunig op keyboard. We blijven even in Duitsland hangen, net zoals Dirk die daar nu ook zit. Maar we gaan wel eerst een uitstapje maken naar de Kempen, naar Bobbejaanland. Ik ben er ooit geweest en het moet ergens begin jaren 80 geweest zijn toen wij daar naartoe gingen met school. En toen was er nog geen sprake van de Revolution. De Revolution was een, of is een achtbaan. Ik denk dat ze nog steeds bestaat, want ik heb ze dus nooit geweten. En die combineerde niet enkel een achtbaan, maar deed dat dus ook met videobeelden en projecties en licht en dergelijke. Nadien zelfs virtual reality en het schijnt. Maar ook met muziek. En Michael Heunig heeft daar ooit dus muziek voor geschreven. De muziek die veranderde al eens, want muziek die daar ook voor gebruikt werd, is Stratosphere van Tangerine Dream. Uit 1976 is dit Stratosphere uit de gelijknamige plaats.

Stratosphere dus van Tangerine Dream uit 1976, dat gebruikt werd voor een achtbaan in Bobbejaanland, Revolution, waar dus blijkbaar ook Michael Heunig ooit zelfs nog muziek voor gecomponeerd heeft. En dat was een zoveelste versie van Tangerine Dream. Op dat moment was dat met Edgar Freuze, de man die het had opgericht, en Christopher Frank en Peter Bouwman. De originele versie was uiteraard met Konrad Schnitzler en Klaus Schulz. Electronic Meditation was die eerste plaat en dat was iets totaal anders dan wat u daarnet hoorde. Maar eerst Konrad Schnitzler, nog eens in 1981, met Das Tier uit Konrad.

Elektroklang van Konrad Schnitzler uit aus dem Schwarzen Kanal uit 1980. En daarvoor ook Konrad Schnitzler met Das Tier. We gaan nog even terug naar die versie van Tangerine Dream met Peter Bouwman en Christopher Franke. Hun eerste plaats op Virgin was Phaedra in 1974. Een paar jaar geleden was dat 50 jaar geleden. En naar aanleiding daarvan is daar een box van verschenen. Ondertussen zijn er nog wel meerdere boxen verschenen. Naar aanleiding van 50 jaar oude platen van onder andere Tangerine Dream. Uit Phaedra is dit Movements of a Visionary. Richard Branson had Tangerine Dream binnengehaald, want hij zocht een vervanger voor het gigantische hitje dat hij had met Tubular Bells. En dat was met deze Phaedra ook wel het geval. Misschien niet zo groot als Tubular Bells, maar toch. Tangerine Dream, Phaedra, Movements of a Visionary.

Movements of a Visionary van Tangerine Dream uit Phaedra uit 1974. En we hadden daarnet al Konrad Schnitzler als originator van Tangerine Dream samen met Edgar Freuse. En dan hadden we ook nog die andere Klaus Schulz. En ook daar gaan we iets van spelen. Iets recenter dan. Recenter wil dan zeggen 1980. Klaus Schulz heeft ongelooflijk veel platen uitgebracht. Heel veel boxen, cd-boxen, platenboxen met heel wat esoterisch synthesizer-werk. En dit is daar iets anders dan van. Dit is gemaakt met de GDS-computer. Volledig alleen maar met die computer gemaakt. Vandaar dat die eerste track heette Death of an Analog. Was volledig digitaal. Dig It, zo heette die plaat uit 1980 van Klaus Schulz. En daar staat ook deze Weird Caravan op.

een plaat gemaakt, dus met een synthesizer, computer synthesizer, de GDS. Er zijn er niet veel die hebben of die hadden, omdat het gewoon te duur was om die te maken. Maar Klaus Schulze had er zich zo één aangeschaft. Iemand anders die ook had aangeschaft, zat aan de andere kant van de oceaan, zijnde Wendy Carlos. En Wendy gebruikte die dan ook graag voor haar composities, zoals op de plaat Digital Moonscapes uit 1984. Is dit Phobos en Deimos?

typische geluid, typische klanken uit de GDS Computer Synthesizer van Wendy Carlos, dus zij kon die wel aanschaffen. Uiteraard was dat voor haar interessant, omdat het dan gewoon volledig vervangen kon worden. Echte mensen, een echt orkest kon dan gewoon vervangen worden door een computer. Dat dacht ze toch alles aan. Op zijn minst op deze Digital Moonscapes uit 1984. En een paar jaar ervoor had ze ook al met die GDS-computer de soundtrack gemaakt van Tron. Maar het meest bekend van Wendy Carlos is uiteraard de bewerking van klassieke muziek met de Moog synthesizer eind jaren 60. Zoals deze Well-Tempered Synthesizer uit 1969 met muziek van clavecymbalmuziek van Scarlatti.

Voor sommige mensen is een zondag niet compleet zonder Bach. En dat was dus voor die sommige mensen de doorbraak van Wendy Carlos. Misschien toch wel deze Switched on Bach uit 1968. Daarmee kwam ze dan ook ter oren van onze vriend Stanley Kubrick, die begin jaren 70 muziek nodig had voor zijn film A Clockwork Orange. En dan mocht Wendy Carlos daaraan meedoen. Zij had dan wat muziek van Purcell genomen om dat dan via de Moog te bewerken. En dat werd dan de titelmuziek van de film A Clockwork Orange.

refrein. That last one was 10, this is now 11. Team.

Alan Scott op onderzoek in zijn studio Manhattan Research Incorporated met de Rhythm Modulator. En daarvoor inderdaad Wendy Carlos. En daarna bedoelde ik, hoorde u de versie van Imagine Raymond, een projectje uit 2018, waar zij een paar optredens mee deden. En dat was onder andere John Birdsong op trompet en Dave Sanders die daaraan meewerkte. En de muziek van Raymond Scott, vooral dan de muziek die hij digitaal maakte met zijn Moogs in de studio van Manhattan Research Incorporated. Zij bracht dat dan live op het podium, zoals bijvoorbeeld de Baseline Generator uit 1965.

De baseline generator hier door het ensemble Imagine Raymond, speciaal dus voor de muziek van Raymond Scott. En in dit geval was het de elektronische muziek van Raymond Scott die zij brachten, want Raymond Scott heeft uiteraard of had daarvoor al zijn brood goed verdiend met muziek te schrijven voor tekenfilms en zo. Ik ga er een paar uit spelen of een paar van spelen, maar dan wel in andere versies door bijvoorbeeld het Kronos Quartet. Ook zij hebben muziek van Raymond Scott gecoverd, zoals Dinner Music for a Pack of Hungry Cannibals.

Muziek dus van Raymond Scott. Dat was de Penguin van Dave Harris, of door Dave Harris en zijn Powerhouse 5. En die Powerhouse 5 uiteraard vermeld of vernoemd naar een andere hitje van Raymond Scott zijn de Powerhouse. Dit is Bobby Hammack Quartet met Powerhouse.

Raymond Scott heeft dus heel wat klassieke hitjes gehad die misschien niet iedereen kent. Of dus te zeggen, niet wist dat het van Raymond Scott was. En dat was dan vooral voor de tekenfilmindustrie. Maar later, toen hij begon met de elektronische muziek, met zijn Moogs en zo, werd zijn muziek ook vaak gebruikt voor... reclamedoeleinden. We gaan nog een nummertje spelen dat hij schreef voor tekenfilms. De Toy Trumpet, hier door het Metropoolorkest, samen met het de Bo Hunks Sextet. En daarna krijgt u dan de Moog-versie van Raymond Scott zelf.

Geen idee of het nog bestaat, cosmetica van Lightworks. Geschreven door Raymond Scott en gezongen door zijn toenmalige vrouw Dorothy Collins. In ongeveer 1954 was dat. En we gaan nog één versie daarvan spelen van Lightworks. Door Cybelle op haar plaat Las Venus Resort Palace Hotel.

Voilà, dat was het voor Raymond Scott. Het is te zeggen, nog niet volledig. Nog een kleine 10 minuten te gaan. En dat mag volledig deze Playful Drummer zijn uit 3 volumes voor baby's. Soothing Sounds for Babies. 3 LP's, 3 CD's. Van de leeftijd 1 tot 6 maanden, dan de 6 maanden daarna. En dit komt uit het laatste deel van 12 tot 18 maanden. Soothing Sounds for Babies, The Playful Drummer. Misschien dat we straks nog iets van Wim T. Schippers spelen, wie weet. Maar dat was het voor vandaag voor Centraal. Volgende week zijn we terug voltallig. Maal 2 dus. Tot volgende week voor een nieuwe Centraal.

0: Ik kan toch niet samen slapen en zingen tegelijk slapen?
1: Dat is waar. Zal ik dan een slaapliedje voor je zingen?
0: Wil je dat? Misschien helpt dat.
1: Goed.
0: Ah, geweldig. Fijn.
1: Eventjes denken.

0: je wilt gaan slapen, is een slaapliedje het beste wat je hebben kunt. Zeg, Bert, wat is wakker?
1: Wat is er?
0: Nu is het mijn beurt om te slapen en jouw beurt voor een slaapliedje.

Goedemiddag, iets na twee. Weer tijd voor Back to Base. Deze zondag nog steeds zonder Willy Wacky, maar wel met de mannen van Dubwave. En deze week heb ik Timothy van Not Surrender ook mee uitgenodigd. Deze week terug een uur uit de dubscene. En we worden ook live gespeeld op de soundsystem deze namiddag. Dit wordt live uitgezonden, ook in de Scheldenbocht, op het Slagfest Festival. Ze biedt allen daarheen. We gaan er ook in een keer invliegen. U hoorde net Brighton Dub Club en op de achtergrond hoort u de volgende al beginnen. De vorige was London to Brighton van Brighton Dub Club en dan deze is Crazy Ballet, de nieuwe daarvan, Guns and Cocaine. Here we go!

Zoals ik er net al zei, de nieuwe Crazy Ballet samen met Brocky. Guns and Cocaine, en we speelden de Dubs and Cocaine, redeer ik hier achteraan. We gaan ineens door en we blijven een beetje in de klassieke stijl hangen. We gaan Barrington Levy spelen, origineel uitgekomen in 1982. Uitgebracht, geproduced door Linval Thompson. Nu heruitgebracht en gerelikt door Roberto Sanchez in zijn Edloan studio in Spanje. We spelen Barrington Levy samen met Thompson Sound, Poor Man Style, gevolgd door de Poor Man Dub.

Barrington Levy met Poor Man Style en Poor Man Dub. We spelen hierna een Londense roots veteraan. We gaan King General spelen, Run Revolution I Come, origineel van Hugh Mandel en dus nu een versie gemaakt door King General. Here we go.

Pressure Melody van Pupa Jewel op de Pressure EP All Nations Records uit Frankrijk. We hebben hier ook, er zijn twee vocals uitgekomen. Ene van African Simba, maar wij spelen een andere. Hier komt Desi D met Pressure Wee.

van Dizzy D. Fantastische plaat. Het rhythm van Simon Nyabing, daar had ik er nog niet bij vermeld. Dat moest ik er nog even bij zeggen. Als afsluiter voor de Dubwave selectie vandaag heb ik nog een specialeke meegebracht. Harry Spilton, een Sloveense producer, die heeft een nieuw album Balkan Uptown Records. En ik heb Jericho Keys daaruit meegebracht. Enjoy!

Dit was Black Slate met Mind Your Motion. Hopelijk doen jullie dat ook vandaag, want het is veel te warm om te bewegen. Volgende is Tony Brutus met Water Pistol. Hopelijk hebben jullie dat ook bij.

Dit was Water Pistol van Tony Brutus. En als volgende spelen we Feeling Like a Million van Merva Greer. Ik weet wie zich als een miljoen voelt en dat is waarschijnlijk de Inhale Crew. Die gisteren de Dub Cup van Antwerpen voor de tweede jaar op rij hebben gewonnen. Vandaag is het King David style op één turntable, dus sorry voor de pauzes.

Op naar de volgende track. Volgende track, eerste release op de NTB Sounds label. Missions Are Possible. Vocals door Baga Worries. Shout-out ook naar de Slow Life crew op de Scheldebocht. Met al de Massive aan het luisteren naar Radio Centraal Back to Base.

Alright, dan gaan we straight into part 3. Want de volgende programmatie is nog niet komen opdagen. Dus dat wil zeggen dat wij nog een extra cut kunnen spelen. Here we go.

En ik kan er zelf nog eentje achteraan gooien om mee af te sluiten. Ik heb hier nog de Maytones, Who Can't Hear Must Feel, om mee af te ronden vanuit de Dubwave. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het luisteren. Ook de ongetwijfeld honderden mensen die ondertussen in de Scheldenbocht voor de soundsystem aan het meeluisteren zijn. Wij komen eraan, wij komen er daar. Ik zou zeggen, allen daarheen in de Scheldenbocht waar Slagfest plaatsvindt. Ik heb nog één version hierna om mee af te sluiten. We hebben nog een Black Eyed Cool die daar Positive Loving hierop brengt. Daarmee nogmaals bedankt voor het luisteren. Peace, love en tot volgende week. This one dedicated to my black African sister. So you got to know yourself and know your culture.

Namaste, twee wekelijks volkmuziek en zo verder op wereldschaal en op Radio Centraal 106.7, twee wekelijks op zondag tussen 3 en 4. Namaste.

Bij Namaste op Radio Centraal zijn we weer al eens in de Cajun muziek beland. U hoort nu Eddie Lejeune en daarvoor hoorde u de Balfa Brothers. Namaste, twee wekelijks Radio Centraal.

En als u nu uw Cajun Dancing Shoes nog niet hebt aangetrokken, kan u dat alvast nog doen voor het volgende Cajun nummer van Cédric Benoit. U hoort nu nog D.L. Menard. En we gaan over naar Cédric Benoit.

Van Cédric Benoit gingen we over naar Belton Richard met Madame Soustan. En nu heeft u Cléoma Falcon en Joe Falcon. Alonzo Lafayette, de eeuwige traditional in de Cajun muziek van het zuiden van de Verenigde Staten in Louisiana aan de Mississippi. Een Franse blues.

En het is bijna 4 uur, tijd om afscheid te nemen bij Namaste op Radio Centraal 106.7 FM. Op internet en op DAB+. U kan ook nog op het Sint Andriespoort een festivaletje gratis meebeleven rond Jean Gorenaert.

Tot over 2 weken op Radio Centraal, zondag tussen 3 en 4. Namaste. Hier hoort u nog de Furry Brothers van Finbar Furry en zijn gezin, broers en zussen.

Radio Centraal. Op de 106.6.

Dan voelt een uit.

0: Die poten voeten uit op Radio Centraal. Daar luistert u daar nog tot 5 uur op de 106.7 en andere mogelijkheden. Ja, meneer Die Paul bevindt zich op dit ogenblik ergens in Portugal. Aan de kust, op een strand. Het strand van, even kijken, heeft het hier opgeschreven. Praia de Waregem. Waregem? Nee, Carregem. Carregem of zoiets. Meneer De Paul vanuit Portugal, zo dadelijk rechtstreeks tot bij u in de huiskamer. De Paul ten voeten uit, nog tot 5 uur.
1: Luister.
2: Beleef.

Goed een dag, dames en heren, meisjes en jongens. Welgekomen. U bent wederom afgestemd op de Radio Centraal. En wederom luistert u op deze zondagnamiddag naar Dupont den Zoetenuit. En ik ben uw gastheer. Ik ben meneer Dupont. En ik ga tot u toespreken. Het komende uurtje. Maar ik heb me niet veel goestingen. Ik kon niet aan het beginnen pleiten. Ik heb al een paar dagen onder stuk zitten pleiten. En, och, het moet niet zo bouwen, hè. Ik zal jullie zo dadelijk op de hoogte brengen hoe dat komt. En waarom dat ik zo in de put zit. Ik vind mijn eigen echt niet goed. En vanaf, ja, ik moet het even kwijt. Ik zal het zo dadelijk allemaal uitleggen. En dan daarna zal ik proberen ietsjes terug opgewekter te zijn. Had dat gelukken. Allee, doe al de voet eruit. Op Radio Centraal. Amai. Oh god. Zoveel misère toch, hè. Misère dat ik toch heb in mijn leven. Hoe komt dat toch? En dan op het moment dat ik denk dat ik het uiteindelijke ultieme geluk heb gevonden. Dan is het terug weg. Oeps, ten ene moment heb het nog in de wand gelijk een vogeltje. En een ander moment is het gewoon vliegen. Amai. Waarom moet dat mij toch allemaal overkomen? En ik voelde mijn eigen august zo goed. Ik voelde mijn eigen precies terug 50 jaar. Zo jong. Amai.

Allee, kap. Ik kan proberen om een beetje opgewekter te zijn. Ten slotte van rekening. Kijken jullie er naar uit om naar mij te kunnen luisteren. En om jullie zelf, om jullie eigen miserabele leven een beetje te vergeten. Het is toch zo, hè? Uiteindelijk. En ik je dan in een hele tijd zit te zeuren en te klagen en te horen, ja, dan is er alles er ook niks aan, hè? Dan word ik allemaal depressief. En dat is uiteindelijk dat is ook weer niet de bedoeling. Dus, oké. Ik kom proberen om ietsjes opgewekter te zijn. Maar dan moet ik toch eerst even vertellen wat dat er allemaal gebeurd is. De laatste week. Zoals ik in het verleden al meermaals heb verteld, had ik een nieuw vriendinnetje. Mijn Brigitte. Nee. Het hoofdschoolhouder, Filemon. Het hoofdschoolhouder. Wou je niet laten gaan? Kom al, man. Je kunt het. Mijn Brigitte dus. Ja, hoe lang is dat al? Dat we verkering hebben. Een jaar, 2 jaar. Ik weet het niet meer. De tijd gaat zo snel vooruit, hè. En, Ik had echt goed gedacht van, dat is nou echt de ware. Hier kon ik mee eindigen. Allee, ja, bedoel, het is niet dat ik er een uit wil maken. En zeker en vast niet samen er een uit aan maken. Maar ik dacht echt van, ja, meer hoef ik niet meer te hebben. Nou is het cirkeltje rond. Nou is mijn leven compleet. Met mijn Brigitte, ach, dan kan ik nog de rest van mijn leven samen gelukkig doorbrengen. Dat dacht ik. En we hadden een hele goede verstandhouding. We hadden eigenlijk een latrelatie, zoals ze dat zeggen. Ja, dat is eigenlijk vrij modern, hè? Ja. Pas op, ik ben een hele progressieve mens, hè? Op sommige vlakken, hè? En dat is eigenlijk, ja, die lat, dat staat voor in geval dat je dat niet moest weten, voor living apart together. Verstaan? Je zit dus apart, iedereen gaat zijn eigen gang, maar je zit toch ook wel samen. En dat was ideaal, hè? Ik had niet liever, hè. Ik sprak met jou regelmatig af. We brachten heel veel tijd samen door. Maar tegelijkertijd liet we elkaar ook wel los. We lieten elkaar vrij. Ik zou niet anders kunnen. Ik heb jaren, ik heb meer dan 50 jaar, denk ik, met mijn Gertrude getrouwd geweest. En amai, daar heb ik van afgezien. En kwaad dat die is geweest op mij. Ik kies een vriendin, ik ken dat of zo. Oh ja, ik ben toch ook mannen, man, hè? En dat was die kwaad op mij. En op de duur was dat echt niet meer uit te houden. Dat is echt niet meer om uit te houden. Dat was ongelooflijk. En uiteindelijk zijn wij dan ook uit elkaar gegaan. Die gunden mij geen vrijheid. Ik heb vrijheid nodig in mijn leven. Ja, ondertussen is Gertrude ook al, ja, ik weet niet, 10, 20 jaar geleden overleden. Ja, kom, ik mis ze niet, hè. Ik heb ze eigenlijk nooit niet gemist. En omdat je kunt zien dat een relatie niet goed ineen zit. Maar dat je samen bent, zelfs op het moment dat je samen bent. En je gaat niet zelfs in een eigen weg. En je mist elkaar niet, op die moment zelfs. Ja, dan is een relatie eigenlijk, ja, niet al te best, hè. Dan scheelt er niet aan, hè. En dan had ik met mijn Gertrude. En de momenten dat we dan samen waren, dan stel ik mijn eigen de vraag van, ja, eigenlijk is het plezanter om alleen te zijn dan met die zeur. Want dat was echt een zeur, hè. Maar dat was een zaag, hè. Amai. En dan gingen we samen op vakantie en het moest altijd zien wat dat me dan wil. En dan wil ik eens een keer
ergens anders naartoe. Niet zo direct naar de populaire strandbestemmingen, maar ik had graag ook zoiets een keer, ja, naar hier en naar daar. En in de bergen en museum en een stad kom bezoeken. Maar dat had ze allemaal niet gedaan. Ik had hier een wandeltaak met wat terrasjes en die was content. En niet tolerant, niet toegeven. Hè. Ik moest altijd mee meegaan. En ja, dat blijft niet duren. Hè. Dat blijft niet duren. Hè. Ja, het is niet blijven duren. Hè. We zijn nooit ingegaan. Hè. En dan gaf ze mij de schuld, omdat ik mijn plezier en mijn genot en mijn geluk op een ander ging zoeken. Ja, zo is dat altijd. Hè. Altijd. Het is nooit hun fout. Het is altijd de fout van een ander. Godverdomme ook, ik heb er vanaf gezien van dat mens. Ik heb er vanaf gezien. Even vanaf gezien. Oh god, ik heb die geen seconde gemist, hè? Zelfs toen dat we samen waren, heb ik ze niet gemist. En dat zegt veel. Oh, mijn Gertrude, godverdomme Gertrude.

No, Marley, nou doe ik nog vandaag. Vandaag. Ik leef in het heden, niet in het verleden. Ik moet vooruit kijken. Het verleden is voorbij. Dat zit in een rugzak. Dat droogde mij. Dat is, dat hoeft geen ballast te zijn. Maar dat is, dat is geschiedenis. Dat is iedereen. Dat droogde mij. Maar je moet er niet blijven zitten. Je moet vooruit gaan. Ik moet nou ook vooruit gaan. Hoe moeilijk dat ook is. Maar als hij een paar jaar geleden is, ontmoette ik Brigitte. Het was een Française. Ze kwam uit Marseille. Marseille, denk ik. Ik geloof dat ik ze in Bordeaux heb ontmoet, maar ze kwam uit Marseille. Is dat daar een patisserie? Een patisseriezaak? Maar ze had al een heel stuk van de wereld gezien, hè? Ja, ja, ze was nog Canada geweest. En ze was nog Quebec, Montreal. Ja, ja. En ze was ook nog New York geweest. En ze zijn een tijd in Brussel gewoond. Ja, ja. En ze heeft ook een zaak gehad. Ze sprak zelfs een woordje Nederlands, hè? Ja, ja, met mijn Frans. Oh, dat is belachelijk. Ja, we moesten met elkaar praten in het Engels. Maar dat ging goed, hè? En dan heeft ze een tijd ook in Parijs gezeten. Dan had ze op een gegeven moment 7 zaken. Ja, ja, ja. Dat was er nog met hun eerste man. Dat was ook een patissier, die mocht de patijkjes en zo. En daar heeft hij het van geleerd. En de goeie... Zat goeie partijtjes, hè? Amai, ze konden er wat van. En uiteindelijk had ze er, ja, in Frankrijk, alleen die zaken in Parijs, ze bleef ook niet stilzitten, snapte? Die zaken in Parijs heeft ze dan eigenlijk in franchise teruggegeven aan iemand anders. En dan is hij naar de Côte d'Azur gegaan, en hij is in Marseille, en in Saint-Tropez, en in Monaco, en verschillende zaken heeft hij dan geopend aan de Côte d'Azur. Ja, en ook in Bordeaux, dat is een andere kant dan weer van Frankrijk, die is dat ik Europe ontmoet, een paar jaar geleden. En ik zei in mijn beste Frans, ik had er iets besteld met een café au lait. En ik zei, oh mademoiselle, vroegere partijkens zijn fantastiek. En dan toevallig keek ik naar haar, hoe zou ik het zeggen, naar haar, haar borsten. Toen ik dat zei, vroegere partijkens. En ik keek, ja, ze had een beetje nogal een diepe noodslee. En omdat ze een tijd in Brussel heeft gewoond, verstond ze dat direct, ja, patijkens, ja, patijkens, dat is Frans, hè, maar ze verstond dat direct. En ze vroeg aan mij, oh, vous êtes Duits, uit Bruxelles? En ik zei, nee, je suis Andressois. Maar mon français, c'est plus misérable, zei ik. En dan hebben we verder gepappeld, in het Engels. En dat klikte meteen, hè. De liefde op het eerste gezicht. Allee, het tweede gezicht, het eerste was eigenlijk die partijtjes die het gedaan hebben, hè. En ik, och, ja, ik heb met jou afgesproken. En dan nog eens afgesproken, hij is een keer uitgenodigd. Is gewoon eten, is een keer dit, is een keer dat. Amai. En ja, het was wederzijds. Maar het goede was, ik ben ook iemand die niet kan stilzitten. Ik moet bougeren in mijn leven. En ik zei dat tegen haar. Want dan, onze relatie, dat evolueerde, dat weer altijd meer en meer en meer. En in het begin was het in elkaars ogen kijken. En dan daarna was het, elkaars handjes vasthouden. En dan was het daarna nog wat dichter en dichter tegen elkaar aanzitten. En dan uiteindelijk, ja, zaten we van elkaars partijken steten, hè. Ja, ik had dan tegen haar gezegd, ja, een relatie, ik zie dat wel zitten, maar ik moet mijn vrijheid hebben, mijn liberté. Ja, ja, en ze begreep dat volkomen. En zij zei, ja, ik heb dat ook. Ik heb mijn leven,
mijn werk, want dat was heel belangrijk, zo'n reurpartijkens. En mijn liberté, zei ze. En dat een goede verstandhouding, jawel. Een heel goede verstandhouding. En dat heeft jaren goed geduurd, hè. Ze is hier met mij naar Antwerpen gekomen. We zijn een keer samen naar Barcelona geweest. We zijn naar Italië gegaan. En dan in Frankrijk, naar Parijs. Samen naar Londen. Oei, oei, oei. Ik heb een schoon taden met mij gemaakt. Maar ja, ook regelmatig. Elk zijn een eigen gang gaan. En dat heb ik nodig in mijn leven. En zij ook. En dat kwam goed uit. Het was plezant, hè. Dat is heel plezant.

Nee. En hier van die kinderen, dat we dus samen naar Italië waren geweest, naar Napels. Ja, waren we er ontwandelen. Romantische stad Napels, hè. Veel te zien, hè. Ja. En, ja. Daarbij zijn ze er zo'n, hoe heet dat, zo'n gelateria. Gelateria, van die kleine glatse zaken, hè. En ze zei aan mij dat ze het schoon ingericht, zei ze. Look how beautiful, Sillema, zei ze. Die inrichting, die kleurtjes. En zei ze, ja, het zicht alleen is niet alles, hè. Van een schoon tafel alleen kunnen niet eten, hè. Hey. En we naar binnen gegaan. En hebben we het creme glas geproefd. Het was goeie, ze, hè. Ja. En hebben we er gewoonte van gemaakt, hè. We gingen elke dag passeerden we daar. En, hebben we er een creme glasje samen gegeten. Hier een grote, hè. Of hier een kop, hè. Met twee lepeltjes, ja. Het was romantisch. En er was een oude man die er echt tentoon stond. Dat was van vader op zijn duinen gegaan. Dat was ondertussen al, ik weet niet, de 90ste generatie of zoiets. Giuseppe, Giuseppe, ja. Ik dacht dat het een sympathieke man, hè. Ja, ja, ja, ja. En elke dag gingen we met ons tweeën zitten met mijn muziekje. Terug naar Giuseppe Gelateria. Oh my, was lekker. Ja. En dan hebben we wel kaartsgegeven, soort gewisseld. Allee, zij, hè. Zij met die Giuseppe. Omdat ze dacht, oh, misschien kunnen we samenwerken in de toekomst. Zij met haar patijkens. En nou met zijn creme glas. Dat zou interessant kunnen zijn, hè. Want in Italië had ze nog niks te wijzen aan een zaak of zoiets. En ik had zoiets van prima, dat is fantastisch, hè. Ja. Dat is al langer dan een half jaar geleden dat ik het daar over heb, hè. Over ons vakantietje in Napoli. En, ja. Nou, twee maanden terug, zoiets. Ik was zo'n beetje op de dool. Af en toe moet ik dat eens doen. Even gewoon mijn eigen laten gaan. Zonder planning. Gewoon zeggen van, ik pak een ticket naar. En dan pak ik een wereldbol. En ik draai rond. En dan met een potlood. Boom, krak, die punt van dat potlood kapot. Maar ja, dan heb ik wel een bestemming gekozen. En ik was ergens naar Rusland. Ik weet niet. In Siberië bekend. En dacht van, nee, dat is een beetje te koud. En met die toestand, met die oorlog. En nee, terug op en dan niet nog toe. Generaal geweest in Rusland. Ja. Dan dacht ik van, ja, ik kon het wat voorzichtiger ronddoen. En zo was het zacht met de wereld vol draaien. En boom, pak, teruggeroep. Hasselt, ja, dat ken ik, Hasselt. Dat liep uit de deur, dat is ik ook al heel kierig geweest. Nee, ik kon nog ergens anders. Daar had ik hier een goeie keer. En dan was ik uitgekomen, ja. In Zuid-Portugal, dat dacht ik, oh ja. Dat is ik ook al geweest, hè. Saro en zo, ja. En de Algarve, ja. En dan is ik naar Portugal gegaan. De aandeloze stranden, hè. Prachtig, hè. Rustig. Rustig op een gemakje. Niet veel druk. Dan alle caravan niet, hè. Dat is helemaal zo. Dat is toeristisch, dat is druk. Schoon, hè. Maar nee, wat erboven. Richting Lissabon, daarboven. Allee, onder Lissabon, niet boven de Algarve. En had ik er een klein hotelje, aan de kust gehuurd. En een paar weken gezeten. Tot rust komen. Mijn eigen, ja, verwennen noem ik dat. Ik stond morgens op. Ik ging onder het lokaal winkeltje. Ik kocht er een stukje brood, wat kaas, een flesje wijn. Oh, goede lekkere wijn, hè, de Portugese wijn. Ja. En je gaat op het terrasje zitten. En je ging niet gewoon van het zonnetje, van het zicht, van de zee. Amai. Dat is het leven, hè. En ja, ik had er dan een paar weken gezeten, tot rust gekomen, innerlijke rust, dat hij een mens nodig heeft. Ik denk dikwijls dat ze verplichte materie moeten zijn,
Mensen zouden af en toe eens echt op rust moeten gestuurd worden. Die gehaaste, die jachtige maatschappijen dat wij in leven. En tot wat leidt dat toe? Allemaal maar alleen economisch belang en een burn-out. Dat is het enige wat dat de mensen er rond overhouden. Nee, tot rust komen, tot de wagen komen. En ik was er gelukkig in Portugal. Ja, maar dan begon ik toch zo stilletjes, ja. Mijn Brigitte, dat was al, ik zat er langer dan een maand, denk ik. Langer dan een maand in Portugal, volledig van de wereld afgesloten. En nu begon mijn Brigitte te missen. En dan doen we ook, een maand geleden, en terug, zo aan jouw stapje in de wereld zitten. Oh, nog eens langs Marseille passeren. Oh, afgesproken met mijn Brigitte. En ik voelde toen al van, er is iets mis. Er klopt iets niet. Maar ik had het nog niet duur. Ik had het nog niet duur. En ze was lief en vriendelijk. Hè? Maar ja, ze zei dat ze... Wat was dat zo? Buikpijn, snapte? En ja, we zijn dan ook niet... Hoe zou ik het zeggen? Ook niet te veel alleen, ja, eigenlijk helemaal niet intiem geweest, nee. Uit de armen lagen overhoop, zei ze. Oh, mijn, ja, mijn. Ja. En we hebben veel tijd samen doorgebracht. Dat was plezant, ja. Maar ik merkte het scheelt niet. Ik vroeg het dan naar. What's the matter, Brigitte, zei ik. What's the problem? Is there something that I should know, Brigitte? Did something happen? En zei, no, zei ze. Everything's all right. Everything's all right. En ik stond mijn klootzakje in dat geloven. En als ik terug naar Antwerpen even gekomen. Alleen.

0: Ja. Ja, dan heeft hij me even afscheid genomen, hè. Ik zei, ja, ik kon even terug naar Antwerpen, ik heb wat dingen te doen. En ze zei, dat is goed, dat is goed. En ik maalik toen het, het was niet gelijk door de veur. En in de omhelzing, nee. Het was nogal koeltjes. En dat ik in Antwerpen. En ik zei, kon niet slapen. Ik kwam niet meer tot rust. Die rust die ik de man ter vuur in Portugal had, ik was het allemaal kwijt. De energie die ik allemaal had opgebouwd, dat was allemaal weg. Ik voelde me eigenlijk niet goed. En op een keer dacht ik, ja, ik moet het weten. Ik wou de telefoon pakken en om mijn Brigitte bellen. Die zat nog in Marseille. Ja. Ze te vragen, wat is er nou toch? Dat was zo raar, je deed zo afstandelijk, is er iets gebeurd? Heb ik iets verkeerd gedaan? Heb ik iets verkeerd gezegd? Ik weet het niet. Ik dacht, nee, dat kan niet per telefoon. Ik heb een ticket gepakt en ik de vlucht naar Marseille. Ja, ik heb dat helemaal geld gekost, hè. Oh ja, als je dat voor vandaag een vlucht boekt voor morgen te vertrekken, dat duurt, hè. Maar ja, ik moest het weten, hè. Ik kwam aan in Marseille, in haar patisseriezaak. Allee, ze heeft er een stuk of zeven, hè. Allemaal verschillende filialen, hè. Ja, ze heeft verschillende patisserie-filialen, hè. Ja, maar de hoofdzaak, hè, voor dat ze werkte, hè. En ik vroeg van, oh, madame Brigitte, ze n'est pas là, hè. Ze n'est pas là, hè. Madame Brigitte. En Tessalier zei, no. Monsieur Giuseppe in Napoli. Ik zei, oh, Giuseppe? Ah, het is Napels. Ah, no, die Giuseppe. Ah, en ik zei nog, ah, pour le business. Eh? Pour le business. Ah ja, maar het zat plannen, hè. Zo bij met die Giuseppe samen een zaak beginnen, hè. Uitbreiden, hè. Pakken ze rekens en crème glace, dat gaat goed samen, hè. En ik zei, ah oui, pour le business, hè. Zijn ik tegen dat personeel, dat masker dat er werkt, hè. En, maar die wist niet dat ik mee Brigitte eigenlijk, een relatie eigenlijk, dat die wist dat niet, hè. En die zei, no. Een papa ou la business. C'est un grand amour. Ik zei, pardon? Oui. Een grand amour, zei ze. Ik dacht, dat kan dat niet. Een grand amour. En ik dan? En toen begon het allemaal zo'n beetje doodig te worden. Dat ik hier de zuidigste zeg. Ja, dan was het precies van dat gedaan was tussen ons. Hè. Het was eigenlijk ook gedaan vooruit. Was het al gedaan, hè. Ze had haar zinnen al op iemand anders gezet, hè.
1: Goh.
0: En als ik...
1: Maar joh, toch. Oh. Kom eens hier. Wacht, ik ga een plotje opzetten. En dan gaan wij hier naast zitten en niet drinken. En dan kun jij waar het is. De goede luchten tegen mij, hè. Plotje. Istanbul van Paco Galan en zijn orkest. Welkom bij Bygone Days op deze stralende zomerse zondag.

Dat was Warpaint van Rodney and the Blazers. En wat gaan we daar achteraan zwieren? Even kijken. Coral in the South Seas met Bongo Heat. Molle zomerse toestanden hier op Bayondays op Radio Centraal vanavond. Komt-ie!

U hoort het onder castagnetten op de achtergrond. Dit komt uit Sketches of Spain van Miles Davis. Het is zijn versie van Concerto de Aranjuez. Ik zag die plaat, ik kwam die tegen straks toen ik door mijn plaatjes ontgaan was thuis en ik dacht van, ah wel ja, daar is het nou weer voor ze. Voor Sketches of Spain van Miles Davis. En nu ga ik zwijgen en genieten van de

Tot de laatste noot, de saxofoon van Ike Quebec op Easy Living. Van de trompet van Miles Davis naar de saxofoon van Ike Quebec. En ja, Easy Living, het is hier ook 30 graden binnen in de studio, dus ik vond dat er wel bij passen. Het volgende is iets minder Easy Living. Het is eerder Life is Hard, denk ik. Het is het nummer Uraeus uit de nieuwe Worp van David Eugene Edwards, genaamd Mercurial Silence. David Eugene Edwards, zanger van 16 Horsepower en Woven Hand, maar hier op zijn solo project gewoon zanger van zichzelf. Dit is Uraeus.

Oké, dat was Uraeus van David Eugene Edwards. En de reden waarom dat er nu nog geen andere plaat op staat, is dat omdat die plaat van David Eugene Edwards is zo'n ultra clear vinyl. Waarop dat je de begingroef van de nummers en ook de eindgroef gewoon niet kunt zien. Omdat je de groeven van de andere kant erdoor ziet. Snap je? Dus ik wist eigenlijk niet goed wanneer het gedaan ging zijn. Ik heb al wel iets klaarstaan. Ik heb gewoon nog niet op play geduwd. Kijk. We gaan voort met Yui. Yui. Van wanneer is die plaat ondertussen, man? Yui, 1998 of zo? 1998, ja. Bijna 30 jaar oud ondertussen, hè, deze Yui. We gaan luisteren naar het nummer Green of the Melon van Yui dus. In mono, want de stereo is nog altijd kapot.

Tenaf was dat van het Wim de Busser trio. Staat op de plaat Tenas on Tour van de boot de Tenas. An expedition through the undercurrents of Belgium. Dit was daaruit Tenaf. Ik denk dat dat Tenas is, maar dan als je een beetje... hoe noemt een bokser met zijn tattoo in zijn gezicht? Oh, ik ken echt niks van sport. Mike Tyson, dat was het. Die zou dat zo zeggen. In plaats van Tenas zou die Tenaf. Een Tenaf zeggen. Tenaf on Tour. Wim de Busser trio. Dus heel die plaat is eigenlijk echt heel goed. Ik heb die begot vroeger niet gekocht. Toen ik het eigenlijk had moeten doen. Maar ik heb ze wel onlangs kunnen bemachtigen. Ik ben er heel blij mee. Want het is eigenlijk toch wel een zeer goede plaat. Waar ik ook blij mee ben, is de volgende plaat. Dat is een plaat van Nina Simone. Die ik allang zocht. En ik zocht ze eigenlijk ook op een ouder uitgave, gewoon omdat dat klank dan veel beter is dan die recente reissues van 20, 30 euro. Ik weet het, ik ben soms een vinylsnop. Als het op Nina Simone aankomt, ben ik echt een vinylsnop. Dat geef ik eerlijk toe. Het gaat over de plaat Pastel Blues. Ik was onlangs bij een maat van mij die zei van, ja, ik wil eigenlijk van al mijn platen vanaf in mijn platen spelen. Ik zeg, dat is goed, ik pak die wel over, maar... Dan even wachten tot ik wat beter bij kast zit, dan kan ik u gewoon een degelijk bedrag geven ervoor. Allee, we hebben iets afgesproken en hij zei, oh ja, maar jij verjaard van de week, pak dan maar een paar plotjes mee als je wilt. Dus ik had een plaat van onder andere Nina Simone meegepakt. Niet Pastel Blues. Niet Pastel Blues, de plaat die ik dus zocht, maar een andere, die ook goed is. Ik ben de naam even kwijt. Die komt thuis en ik merk dat er in die hoes dat er twee platen in zitten in plaats van één. En dan blijkt dat toch wel Pastel Blues te zijn, zeker. Ik heb die dan wel zonder hoes, die Pastel Blues. Maar ik ben er toch heel blij mee. Gewoon omdat daar een super coole live versie van Sinner Man op staat. Die mega lang duurt, maar waarin dat is zo één van die nummers waarin Nina Simone precies zoiets iets bovennatuurlijks doet of channelt of... Hoe moet ik het zeggen, zonder in ritmetuut, blablabla, hekserij te vervallen. Maar je gaat terecht horen wat ik bedoel als je het volledige nummer luid genoeg luistert. Ah, ik moet het nog wel van platenspeler wisselen, want er is één platenspeler die dus maar op één kanaal werkt. Dat was twee weken geleden ook al zo. En nu dat ik dat toch eindelijk eens kan draaien op de radio, deze lange live versie van Sinner Man, wil ik ook dat het wel degelijk... in stereo is, zoals het hoort. Goed, Sinner Man van het Pastel Blues van Nina Simone.

Als dat de jaren 90 waren, dan waren nu alle instrumenten kapotgeslagen. Maar nee, echt fantastisch toch, hè? Die Cinnamon-versie van de Pastel Blues, dat is een echte aanrader. Kom voort met een plotje dat ik vorige week bij mij in Deurne op de rommelmarkt gevonden heb. Het is een 7-inch plotje. Een 7-inch plotje, een klintje dus. En ik heb het gekocht omdat er een nummer op staat dat ik al wel had, maar enkel op grote platen. Ik vind het altijd plezant om goede nummers ook op kleine plotjes te hebben. Dat is gewoon gemakkelijker voor mee te pakken naar de radio. En je moet ook niet zo zoeken naar welk nummer dat je moet opzetten. Je moet gewoon altijd het eerste nummer opzetten. Dus dat is praktisch. En dat gaan we ook doen met deze Les Deux Guitares van Charles Aznavour, accompagné par Paul Mauriat et son orchestre. Het is eigenlijk een zigeunernummer, denk ik. Maar Charles Aznavour was eigenlijk ook een zigeuner. Hoor dus al. Hey!

Besame Mucho van de Juanico is dat trompet. En, dat nummer was aan het spelen en toen bedacht ik mij ineens van heb ik dat 2 weken geleden eigenlijk al niet opgezet? Ik weet dat niet meer. Toen dat ik hier een co-host had, hè, Ines. Ja, die wil graag nog eens meekomen en ik heb zoiets van één keer per jaar is wel goed zeker. maar in ieder geval, dat was Besame Mucho, dus ik vind het een coole versie. Ik kan ze nog wel eens meebrengen. Maar dan niet volgende keer, hè, want zo 3 keer na elkaar, dat zou dan een beetje te veel op een hit beginnen te lijken. En hits, daar doen wij niet aan mee hier op Radio Centraal 106.7 FM. Hits, daar zijn wij vies van, iets van. Kijk, dit is geen hit, dit is Ramsey Lewis met Come On Baby. Gewoon een hit in de slaapkamer natuurlijk. Dat zou het kunnen zijn. Is er Ramsey Lewis. Kom hier dat ik hem erin Ramsey. Lewis?

A cop, a wanker van een sportweekend was dat. Kei-goeie plaat, die nieuwe, of de eerste plaat van sportweekend. Een echte aanrader. Dit is Cadillac van de Renegades.

Condition Red van de Goodies. Gewoon omdat het al een paar jaar geleden was dat ik dat nog eens had opgezet. Dat blijft toch altijd grappig, geestig en veel goed nummer over iemand die zich te pletteren uit met zijn motto. Ja. Bon. Eind jaren 70, begin jaren 80 was er zoiets als de Sugar Hill Gang uit New York. Wel, die hadden ook een tegenpool in heel veel plekken. Maar dus onder andere ook in Louisiana. Namelijk meer bepaald in Flattown. Of Ville Platte. Ville Platte in Louisiana. En daaruit kwam deze Cypress City. Dit zijn ze met Cajun Rap Song. Ik zet het maar op omdat dat eigenlijk wel grappig is.

Suck It To Me van de Deacons was dat. En voor af te sluiten nog een versie van Ain't No Sunshine van de Soul Fanatics. Sunshine is er eigenlijk wel genoeg, maar het is ondanks een titel Ain't No Sunshine toch wel best een zomerse plaat. Dus daar gaan we mee eindigen vandaag. En dan is het tijd voor Walhalla. Ik zit er terug over 2 weken. Tot dan. Bedankt voor het luisteren naar Bygone Days hier op Radio Centraal 106.7 FM.

Een goede avond. Het is weer zondagavond en na het immer entertainende Bygone Days betekent dit dat het weer tijd is voor Walhalla op Radio Centraal.

Ludwig van Beethoven draaide zich waarschijnlijk om in het graf wanneer in 1969 deze single van de Nederlandse progrockformatie Exception verscheen. The Fifth staat ook op hun debuutalbum van hetzelfde jaar. Progrock en andere experimentele muzikanten hebben hun pijlen meerdere malen op de orkestrale werken van de grootmeesters van de klassieke, barok, romantische en moderne muziek gericht. Met wisselend succes, dat moet wel gezegd worden. Het moet ook gezegd dat er nu in postpunktijden dikwijls op neergekeken wordt, maar ik persoonlijk ben grote fan. Beethovens 9e symfonie kwam aan bod in Walter Kallers muziek voor A Clockwork Orange, Stanley Kubrick's meesterlijke verfilming van het boek van Anthony Burgess. Ik koos voor het thema March for a Clockwork Orange, een elektronische bewerking van de vierde beweging Ode aan die Freude.

Uit het album Stolen Goods, Gems Lifted from the Masters van The Outrageous, Dr. Telney's Incredible Plugged-in Orchestra, hoorde je The People, Yes, een bewerking van Etude Opus 10, nummer 12 in C mineur. Ook bekend als de revolutionaire etude of de etude over het bombardement op Warschau van de Poolse componist en virtueus pianist Frédéric Chopin. Deze laatste citeerde Wolfgang Amadeus Mozart en Johann Sebastian Bach als de belangrijkste invloeden op zijn muziek. Nu is Bach een van mijn favoriete componisten en daar ben ik niet alleen in, gezien de talrijke opvoeringen van het werk van die in de 1685 te Eisenach Duitsland geboren componist. Ook beoefenaars van de zogenaamde lichtere muziek brengen dikwijls hulde aan Bach. En het leek me een goed idee om in dit programma in een kort hoofdstuk hulde te brengen aan ongetwijfeld de belangrijkste late barokmeester. Ik steek van wal met het Londense Neil Cowley trio. Pianist Neil Cowley beschrijft hoe het idee ontstaan is dit album te maken op Bandcamp. Op een zomerse middag in 2023, terwijl ik door Leipzig in Duitsland liep, belandde ik in de Thomaskerk, waar Bach een groot deel van zijn carrière doorbracht. Toch had ik niet verwacht dat ik zomaar naar mijn voeten zou kijken en bijna op het graf van deze beroemde man zou stappen, dat vlak naast het altaar op de vloer lag. Einde citaat. Het moment deed Cowley stilstaan bij al de jaren van beïnvloeding door Bach, bewust en onbewust, en hij besloot muziek te maken en te verzamelen in een album als hulde aan de componist. Alle muziek op het album, Beeld aan Bach, is gebaseerd op werken van Bach, maar de composities zijn geen letterlijke bewerkingen ervan. Ik draai Chatterbox.

Uit Blues on Bach, de Modern Jazz Quartet met het nummer Regret. Jazzmuzikanten door de jaren heen waren gefascineerd door de muziek van Bach. Zo ook de Amerikaanse jazzfolk en de bluesgitarist Leo Kottke, bekend om zijn fingerpickingstijl en gesyncopeerde polyfone melodieën. Op diens debuutalbum, 6 and 12 String Guitar uit 1969, staat het nu volgende hymne, Jesu, Joy of Man's Dressing, Desire.

Je luistert naar Dylan Derbyshire in de BBC Radiophonic Workshop met Air, de bekende elektronische bewerking van Air on the G-string. August Wilhelms arrangement uit 1871 van het tweede deel van Johann Sebastian Bach's orkestsuite nummer 3 in D majeur. Mijn eerste kennismaking met progrockgroepen die hulde brachten aan Johann Sebastian Bach moet ongetwijfeld Jethro Tull's Bourée geweest zijn uit hun tweede album Stand Up. Mijn liefde voor gemengde muziekstijlen is hier begonnen en dat verraadt al meteen mijn leeftijd, want Stand Up dateert van 1969. Ik was toen 8 jaar.

Trace met Gaillarde uit hun titeloos debuutalbum. De Nederlandse symfonische rockgroep maakt in dit nummer gebruik van de mellotron. Ik draai nog enkele mellotron-adaptaties van klassieke muziek. Te beginnen met de uit Fords, New Jersey afkomstige muzikant Tackless, echte naam John Fiatkowski. Van zijn hand verscheen op 30 december 2009 op Bandcamp het album Nutcracker Suite on Mellotron. Zoals de titel al aangeeft, een mellotronbewerking van een van de bekendste balletten van de Russische romantische componist Piotr Ilyich Tchaikovsky. En daaruit draai ik Arabian Dance.

Na Arabian Dance van Tuckless hoorde je nog het Duitse project Coccola Giocoma met het voor Mellotron bewerkte concerto voor Organ F, opus 7 nummer 7, Adagio van Georg Friedrich Händel. Gevolgd door Electrophon met Arrival of the Queen of Sheba of Einzug der Koningin von Sheba van dezelfde componist. Electrophon was een zijproject van de Engelse componist, geluidstechnicus en muzikant Brian Hodgson, mede-eigenaar en directeur van Electrophon Studios, die tevens aan het hoofd stond van de BBC Radiophonic Workshop, en componist Dudley Simpson, onder meer bekend van zijn werk voor de Doctor Who tv-series. Iets helemaal anders nu. We wijken af van de klassiekers en richten onze pijlen op originele moderne muziek, te beginnen met deze parel van Fleetwood Mac. De uit 1969 stammende, in twee delen opgesplitste single van het door gitarist Peter Green gecomponeerde Oh Well kan je onder meer ook terugvinden op de cd-heruitgaven van hun meesterwerk Then Play On en is niets minder dan indrukwekkend.

Fleetwood Mac met dat magistrale Oh Well. Luistert naar Radio Centraal, het programma Walhalla, nog tot 8 uur met Plays the Classics. John Lord studeerde piano op 5-jarige leeftijd en is vooral bekend als medeoprichter van Deep Purple. Ik heb altijd een zwak gehad voor het in 1969 uitgebrachte titelloze derde album van de Britse hardrockformatie en dan vooral het 12 minuten durende epos April, dat John Lord schreef met gitarist Richie Blackmore.

Ik blijf het fantastisch vinden, Deep Purple met April. Op 25 juni 2023 bracht ik de eerste aflevering van de reeks Forgotten Folk. En dat ging over de Amerikaanse componist Joseph Byrd. Op zijn album A Christmas Yet to Come uit 1975 staan voor elektronische instrumenten bewerkte klassieke kerstliederen. Ik heb voor u Hark the Herald Angels Sing uitgekozen. En het origineel is van de 19e eeuwse Duitse romantische componist Felix Mendelssohn.

0: Heel herkenbaar. In the Hall of the Mountain King van de Noorse componist Edvard Grieg. Je hoorde het in de versie van Electric Light Orchestra, die het op hun derde album On the Third Day neerpoten. Pyotr Ilyich Tchaikovsky's Mars uit de Notenkrakersuite wordt deskundig de grond ingeboord door de Portsmouth Symphonia, dat zichzelf het slechtste orkest ter wereld noemde. Het werd in 1970 opgericht door Gavin Bryars, toen hij les gaf aan de Portsmouth School of Art. Bryars wilde klassieke muziek toegankelijk maken voor een breed publiek en zocht een manier om de muziekvorm te bevrijden van de pretentie van het publiek. Zijn idee was om een orkest voor het volk op te richten. Iedereen kon lid worden, ongeacht het niveau. Ik laat de introductie over aan Mr. Michael Bond.
1: Ladies and gentlemen, it's with great reverence and honor that I appear here tonight. Such a great sanctuary for the arts and sciences to introduce the Portsmouth Symphonia at the Royal Albert Hall. It is true to say that without the arts and sciences, and without music especially, life will be a dreadful mistake. For music begets happiness, and happiness begets peace. And it is through peace that we arrive at the truth and goodness which makes life meaningful and unveils its highest values. Many of the pieces we will hear this evening will have, I am sure, one time or another, been known and loved by each one of us.

Iets ernstiger dan de Sinfonia. De Portsmouth Sinfonia was deze rockversie van Corellia Suite, gecomponeerd door Johann Julius Christian Sibelius en gebracht door The Nice in een arrangement van dirigent Joseph Eager en toetsenist Keith Emerson. Het staat op hun album Five Bridges. Saber Dance is een orkestraal deel uit de laatste acte van Aram Khachaturian's ballet Kayan uit 1942, waarin dansers hun vaardigheid met sabels tonen. De in 1966 in Cardiff opgerichte blues- en rockabilly-formatie Love Sculpture zette in 1968 een scherpe versie neer, met in de hoofdrol gitaarvirtuoos Dave Edmunds.

Uit het album Blaze of Glory hoorde je Joe Jackson met Sentimental Thing, een eigen compositie verrijkt door zanglijnen uit de opera Madama Butterfly van de Italiaanse componist Giacomo Puccini. En die werden gezongen door de zangeres Joy Askew. We naderen langzamerhand het einde van deze uitzending en met plezier breng ik de knotsgekke Spike Jonze en his City Slickers. Zij brengen voor u Gioachino Rossini's William Tell-overtuur.

Voor de tweede maal Dr. Thelenius Incredible Plugged In Orchestra. Wansmaak troef. Je hoorde hun versie van Powerplay. En dat is in feite de Polonaise Militair van Chopin. Daarvoor hoorde je Maurice Ravel's Bolero uit The Best Band You Never Heard In Your Life van Frank Zappa. Ik eindig graag in schoonheid. En de eer valt de beurt aan Jeff Beck met Corpus Christi Carol van de Britse componist Benjamin Britten.

Walhalla zit er weer op. In programma 238 breng ik hulde aan op 6 juli 2006 overleden Roger Keith Sid Barrett. Een voorlopig overzicht van de artiesten die aan bod zullen komen vindt u naar gewoonte op de website van Radio Centraal. Ik wens u nog veel plezier met Warre Taal.

tiental seconden. We vliegen er vandaag in met Why Not, het eerste nummer van het album Marion Brown op het ESP Disc Record Label. Augustus 1968, om heel precies te zijn. En we gaan ook luisteren naar een beetje noise. Een Amerikaan die zichzelf onder het alter ego Sickness produced, dingen uitbrengt. En dit is een nummer dat noemt iets waar ik niet zelf volledig achter sta, maar het nummer noemt, secondje, als ik het even terug kan voor de geest halen. Nee, dat ga ik u zo meteen vertellen. En dan het derde ding dat ik wou draaien vandaag is een

startnummer. En dit startnummer zal dus het volgende zijn. Hier komt hij. Will Hofbauer with Dean.

Goedenavond. U luistert naar Radio Centraal. U kreeg TV Blues van James Blood Palmer en daarvoor Jazz is the Teacher, Funk is the Preacher. Eveneens van James Blood Palmer, vorige week overleden. We gaan hem nog eren tot een uur of 9 en dan krijgt u zetpil. Dit is Khalid of Space van Larry Young, de Hammond-organist die ook iets deed met James Blood Palmer op de

0: Je luistert naar In de Lucht, een programma van de radioklasse van Academie Borgerhout.
1: Welkom bij deze zomerse editie van In de Lucht. Ik ben Saar. Normaal gezien ben ik hier live in de studio samen met mijn radio- en podcastleerlingen. Maar aangezien de zomervakantie voor de deur staat, zijn wij druk bezig met onze eindwerken. En kozen wij ervoor om deze keer wat werk te laten horen dat we afgelopen jaar gemaakt hebben. Het eerste werk dat je vandaag gaat horen is van Jessie. Dag Jessie.
2: Hallo.
1: Waarover heb jij een reportage gemaakt?
2: We kregen de opdracht om een kunstenaar in zijn atelier te gaan interviewen. En daarvoor ben ik gaan aankloppen bij Jintel Ventose. Die was toen bezig aan haar eindwerk van de Modeacademie in Sint-Niklaas. En voor dat eindwerk was ze een studie aan toen rond bioplastics.
1: Oké. En wat heb je daar kunnen opnemen in het atelier?
2: Ik was er op het moment dat ze een scoby ging oogsten. Een paddenstoel waar ze kombucha mee maken.
1: Oké.
2: Okay. Dus dat was vies en leuk tegelijk.
1: Wat vond je het meest indrukwekkende aan zo jouw allereerste reportage maken? Wat is je daarvan bijgebleven?
2: Dat het allemaal heel snel ging en moest. En achteraf heb ik mij heel veel voor mijn hoofd geslagen. Omdat het geluid niet altijd even perfect opgenomen was.
1: Ja. Ja. Dus dat was al onmiddellijk een heel leerrijke ervaring.
2: Super, ja.
1: Oké, okay, goed.
2: Heel veel geëdit.
1: Top, dan gaan we eens luisteren naar Jintel en de Scoby.
3: Dit is de Scoby.
4: Oeh.
3: Ja, visa.
4: Het ziet er levend uit.
3: Dat leeft ook.
2: We zijn in het atelier van modeontwerper Jintel Ventose. Het atelier staat vol experimenten, want

0: In deze collectie ligt de focus op bioplastics. Ik zie verschillende platen en schalen waarin stukjes stof van maïzena en agar-agar liggen te drogen. Dunne velletjes in felle kleuren, maar ook grillige vormen in donkerrood liggen verspreid op krukjes en op spiegels, op schalen en op stoelen. Vandaag gaan we een scoby oogsten en zal Jentel me laten zien hoe ze er leer van zal maken.
1: Waarvoor staat scoby nu weer? Iets van een synthetisch symbiotisch organisme van gisten en bacteriën.
2: Dat is een soort champignon?
1: Ja, het is geen schimmel. Het is bacteriën en gisten. Maar eigenlijk, de scoby zelf, dus wat ik droog, die zitten daar ook nog wel in, die bacteriën en gisten. Maar het product dat die maken is cellulose, dus hetzelfde als papier. Dus eigenlijk, dat scobyleer is cellulose, gewoon... Ja, niet zoals papier gemaakt, maar je kunt er ook wel een soort textiel van maken.
2: En wat gaan we nu doen?
1: Ik ga de scoby ga ik eruit halen, want dat is eigenlijk, ik oogst de scoby en niet de kombucha. En nu zijn we juist aan een fase dat we gaan opschalen. Dus hij gaat van, ik weet de afmetingen niet juist, maar een bak van ongeveer pakt 40 op 24 of zo. Nee, zoveel zal het niet zijn. Maar het dubbele daarvan. Daarmee heb ik ook echt 8 liter thee bereid. Om die een bak ook genoeg te kunnen vullen.
2: En daar hadden we theepotten hier.
1: En ja.
2: Kookpotten vol thee.
1: Kookpotten vol thee, ja. Inderdaad.
0: In de keuken van het atelier staan grote rechthoekige plastic bakken waar een dikke laag scoby op is gegroeid. Een rubberachtige substantie drijft op groenig theewater. Jentel trekt handschoenen aan om de scoby niet te beschadigen, klaar om nog grotere vellen leer te maken.
1: Ik ga die er nu uithalen en dan ga ik die wassen, zodat die zo min mogelijk van die geur heeft, want dat stinkt anders wel echt een beetje. Ik haal de oude er ook af, dat is eigenlijk de moeder die erin blijft.
2: Dat is de moeder, die kleine.
1: Die heeft alle scoby er al geproduceerd.
2: Wauw.
1: Ik ging dat ook een beetje uit, want ja, dat zit vol met de goede bacteriën en gisten dat ik nodig heb om verder te kunnen kweken.
2: En hoeveel heb je in totaal nodig?
1: Hoe bedoelt je?
2: Hoeveel van dat scoby leer?
1: Wil ik maken? Mm-hmm. Ik heb eigenlijk nog niks ontworpen waarin dat het zit. Dus ik weet of waar het zeker in zit. Dus het is een beetje zien. Ik ga proberen al eerst grote stukken te maken. Want met zo'n klein, deze oppervlakte kan ik eigenlijk alleen maar accessoires maken. Dus tot nu toe heb ik gewoon dingen om misschien één handtas mee te maken.
2: Ah ja, dus de moeder gaat nu in de grotere bak.
1: Ja.
2: En dan dat vocht erbij?
1: Ja, alles van de kombucha dat er is, gebruik ik gewoon opnieuw. Want ja... Ik ben het niet aan het maken voor de kombucha, maar juist voor het leer.
2: En een thee komt hier dan ook nog bij?
1: Ja, de thee gaan we daar nu ook nog bij gieten. En dan die terug zo snel mogelijk afdekken, dat er geen fruitvliegen of zo in komen. Want ik heb één scoby die gestorven is, omdat er fruitvliegen in zaten en in waar beginnen kweken. Heel vies. Echt heel vies.
2: Ja.
1: Als ik deze nu ook mooi plat laat drogen, dan heb ik een soort van... Echt transparant vel.
2: Ja.
1: Ziet er een beetje uit als een placenta. Nee?
2: Ja. Een placenta, inderdaad. Met zo'n adertjes erin, precies.
1: Ja. Deze heeft wel een interessante textuur nu. Met hier af te halen.
2: Ja.
1: Zo bijna...
2: Bobbelig.
1: Ja, zo kippenvelachtig.
2: Ja. Er komt eigenlijk een soort dikke laag van boven erop, die er wat rubberachtig uitziet.
1: Dus daarmee dat ik hem ook aan het opschalen ben naar grotere en grotere oppervlakten, want die gaat eigenlijk alleen die oppervlakte vullen. Ik vind, als je het als ze biedt zien, als we die hebben afgespoeld, dan lijkt dat eigenlijk heel hard op gewoon menselijk vel. Dat is heel vies. Dat is echt heel vies. Als het droogt, krijgt het dus wat die... donker, okergele, bruine, leerachtige kleur. Wat uiteindelijk ook fel is, dus.
2: Ook vel, ja.
1: Ja, leer is vel, dus dat is niet zo gek.
2: Dat is waar, eigenlijk. Een droom voor een betere mode-industrie die ecologisch is?
1: Dat heeft er altijd in gezeten en ik vind dat ook... Ik heb dat altijd moeilijk gevonden, want ik werk eigenlijk heel veel met synthetische stoffen. Ik werk heel veel met tulle, omdat ik dat gewoon een heel fijn materiaal vind, omdat dat zoveel volume geeft. En daar wou ik eigenlijk een beetje van afstappen. Dat gaat mij nu nog niet lukken. Maar ja, ik hoop eigenlijk... Idealiter, als het echt kon, dat gaat nu onmogelijk zijn om dat op een jaar klaar te krijgen. Maar zou ik dat helemaal biologisch afbreekbaar hebben willen maken? Maar bijvoorbeeld een katoen of zo, op zich is ook biologisch afbreekbaar. Maar nu gaat er ook gewoon nog ander materiaal tussen zitten.
2: En het is allemaal zo een klein beetje... Het heeft ook allemaal zoiets een beetje vies.
1: Ja, dat is de bedoeling.
2: Ja.
1: Dat is keihard de bedoeling. Het zou niet iets van mij kunnen zijn, moest er geen... eerie kantje aan zitten. Dit jaar zou het de bedoeling zijn dat echt iets heel mooi wordt met bloemen en weet ik veel wat, maar er moet anderzijds ook wel echt verwelken en verderf en ja, de
2: ontbinding.
1: De ontbinding moet erin zitten.
2: Ja.
1: Exact. En die ga ik nu buiten laten drogen. Het gaat waarschijnlijk wat trager gaan.
2: Omdat het kouder is.
1: Omdat het koud is en omdat het vocht is.
2: En gewoon op een droogrek of hoe?
1: Nee. Wilt jij misschien even de deur voor mij open doen?
2: Want dat wil ik doen.
1: Dan moet ik mijn handschoenen niet uitdoen. Het zou kunnen dat die vast is. Ja.
2: Dat is genoeg.
1: Dus ik ga die gewoon hier opleggen, daarmee dat ik dat er juist in de kaas was. En dan moet ik daar elke dag op komen checken. Dan moet die elke dag even gemasseerd worden, zo. Echt gewoon wrijven, zodat die niet helemaal opkrult.
2: Dan blijft die mooi plat.
1: Dan blijft die mooi plat en dan droogt dat als echt een goed vel dat ik kan gebruiken om mee te stikken. En nu moet ik die even afdekken en dan kan ik de andere gezellig gaan verwerken.
2: Oké.
0: De scoby is geoogst en ligt te drogen op een schaal op het terras. Ik werp een laatste blik op alle groeiende en levende experimenten in het atelier en kan al niet wachten op de modeshow.
3: Het tweede stuk, de tweede reportage waar we vandaag aan gaan luisteren, is van Koen. Dag Koen.
4: Hallo.
3: Koen, de opdracht die je meekreeg, of de suggestieopdracht, was kunstenaar in zijn atelier. Wist jij toen onmiddellijk, ja, ik ga voor deze mensen, of hoe ben je daar mee aan de slag gegaan?
4: Ja, het was toch wel... De keuze voor iets te doen rond de muziekwinkel Sugar Pie was toch wel een van de dingen die ik echt wel graag wilde doen. Het zijn ook wel kunstenaars. Hè. Jan Weijgers is lang actief geweest als muzikant. Hè. Die daarna die platenwinkel heeft geopend. Ik persoonlijk vind muziek dan wel de belangrijkste kunstvorm. Hè. Dat lijkt... Dat is denk ik heel gewaagd om zoiets te zeggen, maar voor mezelf is dat wel zo.
3: Ja, je bent sowieso een grote muziekliefhebber.
4: Ja, muziek is echt alomtegenwoordig altijd eigenlijk. Ja.
3: Oké, okay, wat vond jij de grootste uitdaging? Want dit was het eerste werk dat je hebt gemaakt.
4: Uh-huh.
3: Wat was de grootste uitdaging in dat maakproces?
4: Goh, toch wel het technische, denk ik. Het opnemen niet zozeer, maar wel het monteren.
3: Oké. Okay. Goed, dan gaan we luisteren naar het resultaat. Dit is Sugar Pie.
5: Live and direct. Studio Sugar Pie.

0: Hey, ik ben Koen en ik sta dus voor Sugar Pie. Dat is een muziekwinkel recht in het hart van Antwerpen. Ik ga daar vandaag eigenaars Jan en Hans interviewen. Maar als ik eerst eens naar het uitstalraam kijk, dan zie ik platenhoezen hangen met bekende namen zoals Stevie Nicks en Lindsey Buckingham. Maar ook veel mysterieuzere zoals Okinawa Pops en Cult Sounds. Ben eens benieuwd of het binnen ook zo plezant is. Ik was hier vorige week vrijdag in jullie platenzaak. En toen was het hier echt heel leuk. Hè? Hier ging echt een hele leuke sfeer. Is dat een beetje zoals het er altijd aan toe gaat?
1: De beste dagen, ja, dat is natuurlijk vrijdag, zaterdag. En zondag is een hele leuke dag.
0: Waarom?
1: Dat is geen full-time dag. Dan is alles al verwerkt, zal ik zeggen. Dan gaat het er ietsje relaxer aan toe. Dan is er niet die stress van, oei, er staan hier 10 dozen. Dat moet allemaal nog verwerkt worden. Alles moet geprijsd worden. Klantenorders moeten eruit gefilterd worden. Ja, dat is iets gemoedelijker dan.
0: Het wordt me duidelijk. Een muziekwinkel runnen, dat is werken. Want al die platen, die vragen zorg en aandacht. Maar waarom in godsnaam zou je nu naar die grote, onhandige dingen luisteren, terwijl je zowat alle muziek ter wereld kan streamen?

0: Vinyl klinkt gewoon veel beter. Nee, dat is zo cliché. Hè? Vinyl klinkt beter. Het hangt er allemaal een beetje vanaf. Het klinkt in ieder geval warmer. CD's kunnen ook heel goed klinken als je een goede CD-speler hebt. Hetzelfde voor vinylplaten. Maar waarom? Het is niet alleen naar dat luisteren op, hè, maar het is ook de handeling. Je doet een beetje moeite. Je hebt een klein kunstwerkje in je pollen. Klinkt ook heel cliché, maar het is wel zo. Hoes speelt ook een rol. Liner notes. Voor die iets oudere kinderen onder ons is dat wat makkelijker leesbaar. Die letters zijn wat groter dan op een cd'ken of zoiets. Spotify is iets vluchtig, iets dat verdwijnt. Iets dat kan gevangen worden, dat ergens, weet ik veel waar, in een cloud zweeft. Onpersoonlijk ook, vind ik. Je gaat dat niet snel met iemand delen. Je krijgt iemand op bezoek. Je kunt zeggen, hey, ik ga nu deze plaat eens laten horen. Je geeft die hoes aan uw bezoeker in zijn handen of zo. En die kan dat bekijken. Je kunt er samen wat over leuteren. Dat is veel, veel fijner.
1: Die ene van Ahmad Jamal Trio.
2: Ja.
1: Heb je die ook al gerust liggen?
2: Dat is niet meer te krijgen.
1: Nee?
2: Gewoon even dubbel checken.
1: Dat is goed.
2: Dat is al even, hè, dat niet meer... Dat was een heel schone versie ook van, dat ik daar een schone versie van blijf. Ik denk dat ik echt wel.
1: Kunnen jullie ooit eens hier aan de kast had meegenomen, maar ik aan just niet toe kwam, met jits net, en die teruglicht. Maar
2: dan moet je volgens tegen mij zeggen, dan zitten we aan de kant.
0: We kennen ondertussen onze klanten, dus we weten wat we aan welke persoon moeten aanraden. Mm-hmm. Ik zou bijvoorbeeld nu aan u een nieuwe tortoise aanraden, maar het schijnt dat je hem al besteld hebt.

0: En op Jan en Hans, rijk met favoriete muziek, liggen nu...
1: drie nieuwe jazz reissues op een nieuw label. Time Traveler?
2: Ja.
1: Bijvoorbeeld. Dat is nu vorige week binnen. Dat is fantastisch. De nieuwe Sven Wunder is fantastisch.
2: Heel, heel goed.
1: We hebben de Maxi van Tortoise. En dus de nieuwe... We hopen dat de nieuwe fantastisch gaat zijn. En waarschijnlijk gaat dat ook te gek zijn.

0: Als ik in een winkel rondloop, zie ik natuurlijk ook de posters van John Coltrane en horrorfilm De Blob. Maar het zijn vooral de bakken, massa's bakken, vol met platen, heel veel platen, die mijn aandacht trekken. En daarbij valt het op dat die muziek vaak geordend is per platenmaatschappij. Namen zoals Habibi Funk, Mississippi Records, Black Truffle springen er bijna toch. Maar waarom verkopen Hans en Jan nu het vinyl van het ene label niet en van het andere dan weer wel?
1: We moeten het in de eerste plaats ook zelf goed vinden. Er volledig zelf kunnen achterstaan. Dat wil niet zeggen dat alle releases op die labels dat wij best oké vinden, allemaal goed zijn van A tot Z. Dat kan ook niet. Hè? Mm-hmm. Of dat dat volledig uw dada is. Nee. Je moet ook aan uw klanten denken. Maar wij zijn ook niet de mainstream winkel. We willen ook dat soort labels supporten, aanbieden, waar dat we voeling mee hebben. Hè. We moeten het zelf kunnen voelen en dan kunnen wij het ook uitademen naar onze klanten toe.
2: Ja, en wij vinden het ook plezant van nieuwe ontdekkingen te doen en nieuwe muziek te ontdekken. Meestal is het dan kleine labeltjes dat nog niemand niet kent. En van, oh, maar je moet deze toch ook eens checken. Van, ah, je vindt dat goed, dan moet je thuis checken. Dat is fantastisch. Kleine oplages, weet ik veel. Voor het moment labels dat ik op de voet volg. Oh, dat...
3: Batov, ja?
2: Batov, ja. Eigenlijk Batov. Dat volg ik wel wat op de voet. En daar hebben ook heel veel mensen verwarming gekregen. Dat gaan we volgens mij ook niet in andere winkels in Antwerpen vinden.
1: Forager is een tof label. Gespecialiseerd in fijne compilaties van zo EOR, softrock, yachtrock releases.
2: One-hit wonders die dat geen one-hit wonders zijn eigenlijk. Ja. Mensen die ooit een liedje hebben gemaakt. Ja. Nooit een hit geweest, nooit iets. Obscure mooie muziek. En dingen ook, Hans Sam Records.

0: fantastisch jazzlabel brengt allemaal bijna opnames die in een tijd in Parijs gemaakt zijn. Terug beschikbaar, of voor de eerste keer beschikbaar. Met veel aandacht voor kwaliteit. De beste perserij te kiezen om hun platen op de markt te brengen. Prachtig artwork. Tip-on sleeves, flip-back sleeves, noem maar op. Echt super.
1: Natuurlijk moeten ze een boterham daarmee verdienen. Maar één ding staat vast. Voor dit tweetal is liefde voor muziek altijd belangrijker dan winstbejag.
0: We zijn zelf ook twee enthousiastelingen wat dat muziek betreft. We zijn zelf twee verzamelaars, liefhebbers, noem maar op. Ja, dat is fantastisch om dat te delen met mensen die een beetje gelijkgestemd zijn en die ook dat stapje verder willen gaan en mee op diezelfde boot durven stappen en mee die richting uitvaren.
1: Goed, dan dank ik jullie hartelijk voor dit gesprek. En,
0: graag gedaan, Koen.
1: Nog veel mooie platen verkopen, hè.
0: Fantastisch, dank u, zeker, Lee. Lukken, dank je.

0: Aan het einde van elk radiojaar, als je les volgt, dan mag je een vrije opdracht doen. En Jitte, vorig jaar heb jij gekozen om een hoorspel te maken. Waarom heb je die keuze gemaakt?
1: Ik heb die keuze gemaakt omdat ik omdat ik deze opleiding radio en podcast maken ben beginnen volgen, omdat ik heel graag een hoorspel wilde maken. Dus ik dacht, kom aan, daar gaan we voor.
0: Yes, en dan ben je op zoek gegaan naar een verhaal?
1: Ja, in mijn achterhoofd, Er was weer Roodkapje al eens een keer gelezen. Dat had mij geraakt, het onderwerp, de speelsheid. Dus ja, dan was de keuze snel gemaakt.
0: Oké. Als je daar nu op terugkijkt, we zijn ondertussen meer dan een jaar verder. Hoe was die ervaring van de eerste keer een hoorspel maken?
1: Heel leuk. En omdat het boek eigenlijk zo leuk geschreven was en de onderwerpen voor de doelpubliek, jongeren en kinderen, eigenlijk zo dichtbij lagen, sta ik er nog altijd achter en zou ik dat terug opnieuw doen en waarschijnlijk met meer kennis en dus anders. Maar ik kijk er nog altijd heel warm op terug.
0: Oké, dan gaan we luisteren naar Er was weer Roodkapje, gemaakt door Jitte Smets en geschreven door
1: Astrid van der Schuren.
0: Voilà.
2: Er was eens. Zo, lieve luisteraars, beginnen de meeste sprookjes. Er gebeurt dan van alles en ze leefden nog lang en gelukkig. Althans, dat wordt ons aan het eind van menig sprookje verteld. Maar wat als het verhaal nog niet is afgelopen? Hoe zou het dan verder gaan met ons favoriete sprookjesfiguur? Wel, ik vroeg mij af hoe het nu eigenlijk verder gaat met Roodkapje. Jullie kennen Roodkapje wel. Dat meisje met haar rode jasje, gekregen van haar oma. Ze was er dol op en ze droeg het altijd. En daarom werd het meisje door iedereen Roodkapje genoemd. Op een dag moest ons Roodkapje door het bos, want ze woonde aan de rand van een bos, naar haar zieke oma toe met een mandje vol lekkers. En in het bos kwam ze de wolf tegen en die wolf wilde een spel met haar spelen. Namelijk wie als eerste bij het huisje van grootmoeder was. En omdat de wolf het bos door en door in de wond, de wolf kwam die als eerste bij het huisje van grootmoeder aan, slokte oma in één keer op, deed haar nachtpom aan en kroop in haar bed. En toen Roodkapje een beetje later naast het ziektebed van oma stond en zich luidop afvroeg waarom oma plots zo'n grote mond gekregen had, antwoordde de wolf om je beter te kunnen opeten en slokte ook Roodkapje in één keer op. Hij viel door die zware maaltijd in een diepe slaap. Een beetje verderop hoorde de jager het vreemde, harde snurk in het huisje van oma, snelde er naartoe en zag daar de wolf met een dikke buik. Hij sneed die buik open, waarna oma en Roodkapje er heel huis uitsprongen. In sprookjes kan dat. Ze stopte de buik van de wolf vol met stenen en maaide die voorzichtig dicht. En toen de wolf een beetje later wakker werd, had hij hele harde dorst. Ja, droge stenen, dat is behoorlijk droge kost. Dus hij waggelde naar het meertje, boog voorover om te drinken. En niemand heeft die wolf daarna ooit nog teruggezien. Alhoewel, in het Waasland is hij wel eens gesignaleerd. Maar dat kan natuurlijk een fabeltje zijn. Maar was ons verhaal van Roodkapje daarmee afgerond? Was de wolf wel echt verdronken? En huppelde Roodkapje nog steeds in haar rode jasje vrolijk rond? Dat vertel ik jullie in deel 2 van Roodkapje. Want er was weer Roodkapje. En Roodkapje had zich voorgenomen geen dier meer te vertrouwen. En ze wilde ook geen spel meer spelen of mandjes met lekkers naar haar oma door het bos heen sjouwen. Nooit nog zou ze huppelen door bos, beek en bron. En ze geloofde voor geen meter oma's in een nachtjapon. En dus bleef Roodkapje thuis, het rode jasje aan de haak. Als een aardappeltje zat zij in de zetel en ze at ijs in elke smaak. Mama was ten einde raad. En oma die miste haar lieve snoet. Maar Roodkapje verzette geen been. Die zorgde niet voor zichzelf. Die verving zelfs niet haar ondergoed.
3: Io, grazie.
2: Maar op een dag kwam er een briefje, speciaal gericht aan haar. Van wie? Want ze had helemaal geen vriendjes, dus ja, dat was een beetje raar. Oma heeft je nodig. Je moet snel naar haar toe. Ze heeft geen eten meer in huis en ze is voortdurend moe. Dus moest Roodkapje wel op stap, met een mandje vol en een hartje klein, door het donkere Inge Wout, ze deed echt heel hard haar best om flink te zijn. En met innie-winnie nazestapjes sloop Roodkapje over het pad. Tot ze iets vlijmscherps voelde prikken in haar teen. Wat was dat? Een domme kippenkoeienziekte? Oh, met een baard die heel erg prikte? Zo riep heel hard een egeltje echt piep klein. Die wou haar wel beschermen en dat vond Roodkapje reuze fijn. Zo gingen ze samen verder op weg naar oma's huis. Tot ze boehoe geroep hoorde. Oh, dat klonk helemaal niet pluis. Een spook met een vreemde griep? Of een spook dat windjes slaat? Een spook met grootheidswaanzin? Of een spook vol kattenkwaad? Boehoe, boehoe. Zo klonk het boven in de boom. Ja, daar zat een uil. En die wilde hen de weg wel tonen voor wat gezelligheid in ruil. En zo gingen ze samen verder. Drie vriendjes bij elkaar. Tot ze een grote schaduw zagen. Wachtte daar het groot gevaar? Een boze reus met reuzenhonger? Of een nijlpaard dat de weg kwijt is? Een totempaal vol enge monsters of een bruine beer met parodontitis? Dat is een ontsteking van het tandvlees. Dat is echt geen lachertje. Leek een klein pluizig konijn. Dat groot leek in het maanlicht. Maar dat vooral heel graag een vriendje wilde zijn. En zo gingen ze samen verder door bos en beek en bron. Roodkapje voelde zich nu veel sterker dan toen ze aan haar pad begon. Onderweg had ze verteld over hoe bang ze wel niet was. Ze had haar haartje kunnen luchten en ze hadden geknuffeld in het gras. En dat was niet makkelijk, want een egeltje, weet je wel? Maar dan hoorden ze verderop iets of iemand grommen. De boze bolle die leefde nog voor... Dory? In slechts één seconde tijd zette het egeltje zijn stekels op, knaagde het konijn aan wolvenenkels en pikte de uil haren uit zijn kop. Maar Roodkapje riep plots stop, stop, stop, want ze hoorden een vreemd geluid. Ze hoorden gesnik, gesnotter, gejank, gekreun en gesnuit. De wolf, die ooit zo boos was, die leek nu bang en klein. Hij zat te bibberen en te beven voor een egel, een uil en een konijn. Want die ene maaltijd die bleek hem fout, zo vertelde hij bedeesd. Van al dat mensenvlees, of waren het de stenen, was hij bovendien erg ziek geweest. En daarom had de wolf zich voorgenomen geen mens of dier meer op te slokken. Hij was nu vegetariër en hij at alleen nog groentebrokken. Dus gingen ze samen verder. Het werd al bijna nacht. Dat zelfs wolven wel eens bang waren, dat had Roodkapje niet verwacht. En bij het huisje aangekomen hoorden ze luide muziek. Wat was daar gaande bij die oma?

roodkapje die raakte weer in paniek. Een oma met een hoorprobleem of een oma met boeven op bezoek? Of een oma met stevige knaldrang? Een oma zo zot als een pannenkoek. Roodkapje klopte zachtjes aan. En toen? Nog eens met veel meer drama. Tot oma de voordeur opendeed in een knalgele pyjama. En er hingen slingers op in het huis. Er stond popcorn op het vuur. Er waren ijsjes, chips, snoep, zoet, zoeter, superzuur. En voor iedereen een nachtjapon in vol gaatjes. Konijn zijn staartje bloot. En die van uil en wolf pimpelpaars. En die van ons roodkapje rozerood. Oma had een list bedacht. Zij had die brief geschreven. Want zij wilde Roodkapje een duwtje geven. Een avontuur laten beleven. En plots ging er een lampje aan. Roodkapje wist nu heel beslist hoe het leven in elkaar zat. En wat ze had gemist. Iedereen heeft vrienden nodig. Iedereen heeft nood aan hulp. Voor een lief gebaar, voor troost, daarvoor moet je uit je stulp. Want wanneer je altijd bang bent van wat nog komen moet, gebeurt er helemaal niets. Niets slechts, maar ook niets goeds. En natuurlijk leefde Roodkapje lang en meestal vrij gelukkig. Al was ze, net als iedereen, nog wel eens bang en soms behoorlijk nukkig.

0: Ja, de moraal van het verhaal is je angsten overwinnen. Hè? Dat het loont om uit je comfortzone te komen. Een heel belangrijke les die ik als kind ook graag had gehad, want ik merk als volwassene dat ook wel iets is waar dat ik zelf mee struggle, hè? Waar dat misschien ook wel te weinig over gepraat wordt. Iedereen, we zijn allemaal wel eens bang. Zelfs toen ik dit boek schreef, want ik wou lang een kinderboek schrijven, ik ben zelf journalist, ik schrijf veel. En ik dacht, ja, leuk, ik ga eens een kinderboek maken, maar ik ben mezelf toen ook wel tegengekomen. Het heeft eigenlijk een dubbele betekenis, hè, want het boek gaat erover uit je comfortzone komen, je angsten overwinnen. En dat heb ik zeker zelf ook gedaan met dit boek. Ik dacht, op een bepaald moment dacht ik, oei, ik kan dit helemaal niet. Een kinderboek maken. Het was moeilijker dan ik dacht. Een verhaal verzinnen. Ik ben zo gewoon om de verhalen van andere mensen neer te pennen. Maar zo zelf een verhaal verzinnen was echt wel iets apart. En ik ben heel blij dat ik die angst heb overwonnen. Dat ik uit die comfortzone ben gekomen. Dat ik dat heb afgemaakt. En dat ik trots ook ben op het resultaat. En ik denk dat ik dat met dat boek ook wil meegeven. Het loont om uit die comfortzone te komen. Ook al is dat heel gezellig en knus. En door succesverhalen te behalen, krijg je alleen maar meer zelfvertrouwen. En dat is wel een les die ik aan mijn eigen kinderen wil meegeven. En waarvan ik hoop dat ook andere kinderen en hun ouders veel aan hebben. Ja.
1: Dank u wel.
0: Alsjeblieft.
1: En dat het een succesverhaal was, daar kan ik van meepraten, want ik heb heel hard van uw boek genoten.
0: Ah, dat is leuk.
1: Dank je wel, Astrid van der Schuur. Sammy Winters, die de mooie tekeningen van jouw boek maakte.
0: Absoluut, absoluut. Het is zeker een duo-job geweest, ja.
1: Dank u wel.
0: Alsjeblieft.

0: Dag Ann.
1: Dag Saar.
0: Jij hebt een documentaire gemaakt over een onderwerp dat we nog een beetje geheim houden. Maar het is iets dat heel belangrijk voor jouzelf is. Toch?
1: Jazeker. Ik vind het heel plezant. Het geeft mij heel veel mogelijkheden in dingen die ik niet kan doen tijdens mijn dagelijks leven. Dus ja, dat geeft ergens een heel superieur gevoel. Zo van, wauw, nu kan ik dat.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat maakt het zo prettig. Hè.
0: En het is dus ook wel een stuk persoonlijk over jou. Hè. We maken ook vaak stukken over andere mensen. We gaan andere mensen interviewen. Maar dit heeft ook echt voor jezelf een groot deel van jouw eigen leven. Hoe was het om dat persoonlijke erin te verwerken in jouw stuk?
1: Dat vond ik helemaal niet zo gemakkelijk. Omdat ik enerzijds, je wilt dat persoonlijke wel vertellen, maar anderzijds wilde dat ook heel goed doen. En in het overbrengen. En ik vond dat helemaal niet zo gemakkelijk. Enfin, het was een heel aparte ervaring om dat te mogen doen.
0: Mm-hmm. Oké, dan gaan we de luisteraars niet langer in spanning houden. En dan gaan we luisteren naar jouw stuk.
2: Op uw plaatsen. Klaar. Start.
1: Als ik tegen jou zeg vreemdrennen, aan wat denk je dan?
3: Ja, ik denk dat het iets te maken heeft met wielen.
4: Oh, wat? Vreemdelingen?
1: Dat kind.
3: Nee.
5: Nog nooit van gehoord. Ik zou vreemdrennen. Een soort loop?
6: Lopen met de rolstoel.
7: Ik ben aan het twijfelen of het een computerterm is of een sportterm.
8: Framing, ik denk dat dat een heel slechte manier is van omgaan met andere mensen. Frame running, wat moet ik mij daarbij voorstellen?
9: Ik denk dat dat iets te maken heeft met lopen en iets met een kadering of een kant.
7: Oei, frame runner.
10: Ik heb echt geen idee. Misschien op stelte lopen of zo.
1: Ik ben Anne, rolstoelgebruiker in het dagelijks leven en ik hou van framerunnen. Zoals je net hoorde, is framerunnen voor velen onbekend. Framerunnen komt van het Engelse woord frame running. Een frame runner is een loophulpmiddel waarmee mensen met een beperkte beenfunctie kunnen hardlopen. Het is een driewieler zonder pedalen met een borststeun. Tijdens de atletiekmeeting Memorial Marieke Vervoort in Lier kon ik een paar jaar geleden het frame runnen uitproberen. Ik vond frame runnen meteen plezant omdat ik niet zelfstandig en ver kan stappen met een ander hulpmiddel. In onze ontoegankelijke samenleving ervaar ik het niet kunnen stappen vaak als een groot gemis. Door de ondersteuning van de frame runner heb ik geen druk op mijn knieën en heupen, waardoor ik langer kan stappen. En wie weet, grenzen verleggen. Het geeft mij alleszins een goed gevoel. Nu rij ik, wanneer ik kan, 2 keer per week naar de atletiekpiste in Brasschaat om te trainen met trainer Stefan en of andere sporters. Ik geniet van het samen trainen met z'n allen en de leuke babbels tijdens het stappen samen met de ouders van jonge atleten. Daarnaast is het prettig om de evolutie van andere sporters te zien. Het is mijn doel om mijn conditie op te bouwen en een beperkte beenfunctie te behouden. Van het groepje van 5 framerunners ben ik de oudste, de enige vrouw en de enige die stapt en niet rent met de framerunner. Stefan heeft het framerunnen op de kaart gezet binnen de VZ2 Wapper, een sportvereniging in het Antwerpse voor G-sporten. Hij wilde dat Jarno, zijn zoon, en andere sportievelingen het framerunnen als sport konden uitoefenen. Hij kon hiervoor rekenen op de steun en de hulp van Paul, een vriend van hem. Paul is aanwezig bij de trainingen. VZW Wapper zorgde voor de loopfietsen. Voordien werd het loophulpmiddel enkel gebruikt voor revalidatie. Stefan mocht zeker niet ontbreken in deze podcast. Ik maakte een wandeling met hem om te vragen wat hij zo waardeert aan framerunnen. Stefan, wat houdt framerunnen precies in?
2: Framerunning, dat is eigenlijk een atletiek onderdeel voor de G-sporters. En dankzij een framerunner kunnen de G-sporters zelfstandig aan de sport doen.
1: In principe zou die dan kunnen meelopen met de lopers.
2: Ja, ja. Dat is eigenlijk het mooie ervan eigenlijk. Het is vooral het zelfstandig aan sport kunnen doen. En dan tezamen eventueel met de valide samen kunnen sporten.
1: Op welke termijn zie je dat gebeuren?
2: In het begin is het eigenlijk een beetje vooral gewinning. Als er iemand nieuw komt uit tussen de framerunners, is het vooral even het gewaar worden, de beenbeweging en de steun waar je ervan krijgt. En gaandeweg, op het gemakje eigenlijk alles opbouwen. En dat kan zijn de eerste training misschien 100 meter. En gaandeweg gaan we zo naar één toerke op de atletiekpiste. En er zijn er nu bij die dat zelfs, er is de Daan bijvoorbeeld, die dat zelfs de marathon doet.
1: Ik was benieuwd naar het verhaal van andere framerunners. Jarno, Daan en Runne begonnen als eerste met framerunnen. Daan kan de korte afstand van de parking naar de atletiekbaan zelfstandig stappen. Runne haakt hiervoor in bij een van zijn ouders. Je hoort nu het interview met Daan.
11: Daan, wat wil je graag over jezelf vertellen?
12: Ik ben Daan. Ik ben 20 jaar. Ik ben heel sportief, moet ik zeggen.
11: Weet je dan nog wanneer je voor de eerste keer hebt geframerund? Uw allereerste keer?
12: We zijn in de sporthal begonnen met framerunnen. Echt 10 meter, 20 meter met 3 man.
11: En wat vind je zo leuk aan het framerunnen?
12: Ik vind dat voor mij een uitgroot club. Omdat ik kan niet zonder. Ik loop heel graag, maar ik kan niet zonder de framerunner lopen.
11: Jij doet vooral marathons en de 10 miles?
12: Vooral nog maar 2 keer gedaan.
11: Dat is toch al een heel prestatie, hè? 2 keer de marathon.
12: Ja.
11: Maar de 10 miles heb je al een paar keren gedaan, denk ik.
12: 5.
11: En is dat hetgeen dat je graag doen?
12: Ja, ik loop graag straten lopen en afstanden. Geen sprint, maar lang.
11: Waar train jij zoal?
12: Ik train één keer in Breschot, bij Wapper. Eén keer hier bij Ave in Wilrijk. En één keer op mijn eigen. En ga ik een toer van 15 kilometer lopen. Tot in Schelle, Aardseloor en zo terug. Samen met papa of alleen. Parcours is veilig genoeg om met de framerunner ook alleen te doen.
11: Waarom kies je voor lange afstanden?
12: Het zit wel in de genen. Papa is ook beter in lang lopen. En daar heb ik zo wat, ja, moet ik dat zeggen, zo wat over gekregen. Ja.
11: Wanneer heb je het gevoel dat je goed getraind hebt?
12: Ja, zoals je ziet, loop ik in Breschot, ik kost mijn loren. Omdat die het tempo op dat voor mij ook een training is. En zelf de neer in wil raken.
11: Daar lopen die mensen ook zo hard als jij?
12: Ja. Ah, ja. Om mijn snelheid en om mijn longcapaciteit te verbeteren.
11: En ben je soms ook sneller dan de papa?
12: Ja.
11: Oei. En hoe lossen jullie dat dan op?
12: Soms vertrouw ik totdat papa terug bij mij is. Of als ik echt voor mijn taart wil binnenstaan, dan zeg ik al, kom op, papa. Maar zo vaak gebeurt dat niet zo.
11: En heb je nog dromen? Wat sportiviteit betreft, of misschien ook andere dromen?
12: Ik hoop nog lang de marathon te kunnen lopen.
13: Come on, Dan.

0: Het was voor mij aangrijpend om de vreugde en de blijdschap te ervaren van Daan om lange afstanden te kunnen hardlopen. Zijn snelheid wordt sterk beïnvloed door de route, de ondergrond en het aantal deelnemers. Denk hierbij aan tramsporen of kasseien waarin een wiel gemakkelijk om vast te zitten. En inhalen met een framerunner is moeilijker bij veel deelnemers. Hoe dan ook, hij loopt meer dan 10 km per uur of een marathon binnen de 4 uur. Niet elke framerunner kiest voor lange afstanden. Wedstrijden lopen voor een korte afstand kan ook. Voor wedstrijden worden deelnemers ingedeeld in klassen, op basis van hun kunnen. Sinds de zomer van 2018 is framerunning een Paralympische discipline en onderdeel van de atletiek. Stefan zegt iets over de verschillende afstanden en de groei van deze sport in België.
1: En heb je een idee in Vlaanderen hoeveel atletiek clubs openstaan voor mensen die met een framerunner zouden willen doen?
2: Op zich is dat wel eigenlijk het grootste probleem in Vlaanderen. Framerunning is nou vooral onbekend. Het tweede probleem is natuurlijk ook, als club moet je de framerunner aanschaffen en dat is niet zo goedkoop. En elke sporter heeft een framerunner nodig. Dus de financiële bijdrage van de club is wel een groot bedrag.
1: Ja. En denkt dat als de sporter zelf een framerunner zou hebben, dat hij daar gemakkelijker mag doen?
2: Als die mogelijkheid er is, dan wel. Het enigste nadeel is dan ook weer natuurlijk, de sporter moet het ook volledig zelf bekostigen.
1: En wat was uw motivatie om daarmee te beginnen?
2: De grootste motivatie was eigenlijk vooral de doelgroep van de G-sporters. Als ze iets aan sport deden, wat dan ook of zo, was altijd een begeleider die mee vasthield voor te lopen, voor te wandelen, om sport te beoefenen. En dankzij de framerunner kunnen die dat zelfstandig doen. En die een boost van wat ze zelf krijgen, het mentale, ja, dat is enorm. Ik weet nog, de eerste wedstrijd dat we deden in België was in het Koning Boudewijnstadion, het Belgisch kampioenschap. Alleen die sfeer daar, samen met al die andere atletiekers, daar je wedstrijd kunnen lopen, is ongelooflijk. En hier bij Wapper zitten we met goede kampioenen eigenlijk, want ik denk, zeker bij de mannen hebben we al de Belgische records in de club.
1: Wil je nog graag iets vertellen over de wedstrijden?
2: Het leuke ervan is, eerst dat ze eigenlijk allemaal recreatief. En een paar hebben dan eventueel de uitdaging voor een stapje meer te zetten. Dat de uitdaging er is voor om wedstrijden deel te nemen. En gaandeweg hier in België komen er jaarlijks meer en meer wedstrijden aan bod. Nu zitten we vooral met de 100, de 200 meter. En we zijn het een beetje aan het uitbreiden eigenlijk. Nu komt er de 27e juni de 5000 meter erbij. En zo gaan we stilletjes aan opbouwen in België.
0: 100 meter legt Runne af in 24 seconden. Op dat moment haalt hij een snelheid van 15 km per uur. Naast het plezier van trainingen en wedstrijden geniet hij volop van de sociale contacten tijdens het sporten. Nu luister je naar Runne die vertelt over zijn sporten en zijn belevenissen samen met zijn vriend Jarno.
3: Runne, kan je jezelf even voorstellen?
4: Ik ben Runne, ik ben 19 jaar.
3: Wanneer heb je het framerunnen leren kennen?
4: Ja, ongeveer 8 jaar geleden. De trainer, de Stefan, die heb ik al eerder leren kennen, omdat mijn beste vriend bij mij op school zit. Ik heb vroeger eerst in het andere begin ook nog een bewegingsschool gedaan. En dan ben ik beginnen trainen op zaterdag. Allemaal heel plezant wel.
3: Wat vind je zo fijn aan het frame runnen?
4: De beweging die je dan hebt. Ik doe dat ook samen met de Janne. Dus ook, ik soms eens kan babbelen, is ook is plezant. En ook de buitenlucht.
3: Hoeveel keren train je?
4: Ik train 1 keer per week, omdat meestal ja, zitten met. Dat is op woensdag naar avond. En dan zitten meestal ook met school en zo. Dat is wat druk voor mij.
3: En kies je voor lange of korte afstanden?
4: Korte afstand is meer mijn ding dan langere afstanden.
3: En als je spreekt over korte afstanden, over hoeveel meter spreek je dan?
4: De 100 meter, de 200 meter. De 400 meter behoort voor mij tot de langere afstanden. Dus 100 en 200 meter behoorden voor mij echt wel tot de kortere afstanden.
3: En wat vind je vooral heel leuk aan wedstrijden doen?
4: Vooral het plezier dat je dan hebt. Dat je ook voor jezelf hebt. Ja, dat je voor jezelf ook echt een doel stelt. Van, bijvoorbeeld een bronzen medaille, dat je dat echt wil halen. En dat is meestal ook gelukt. Dus ja. Maar als ik in de toekomst nog wedstrijden ga lopen, ga ik sowieso eerst brons pakken. Eerst de bronzen medaille en dan stel ik eens aan zien of ik kan opbouwen.
3: Dus als ik het goed begrijp, heb je tot hiertoe al elke keer een bronzen medaille gehaald?
4: Pak toch 2 keer een zilveren, toch? Nee, 1 keer, excuseer. 1 keer.
3: Begrijp ik dat goed, dat je eigenlijk al altijd een medaille hebt gehaald?
4: Ja.
3: Dat is wel erg knap, hè?
4: Ja.
3: Ja. En dat is ook meestal samen met Jarno?
4: Ja, meestal wel. Ja, ik weet natuurlijk ook niet wat dat de komende jaren met hem gaat geven. Met zijn epilepsie.
3: Ja.
4: Dus dat is een beetje afwachten. Maar nu voorlopig dan nog met Jarno.
3: En hebben jullie ongeveer dezelfde tempo? Of hoe moet ik mij dat voorstellen?
4: Nee. Nee, pak dat de Jarno toch iets meer... Iets meer afstanden doe. En ik weet nog... Voorbij een jaar op de ene wedstrijd, zei de Jarno... Alleen ik de 100 meter gelopen. Zei de Jarno, ik wil ook de 800 meter lopen. Dus ja, ik merk toch wel dat er tussen Jarno en mij een groot... Geen gigantisch verschil is, maar toch een verschil is.
3: Welke wedstrijd zal je zeker niet vergeten en waarom?
4: Een wedstrijd in Brugge, in West-Vlaanderen. We waren daar, ik moest dan lopen, de 200 meter was dat, denk ik. Ja, 200 meter. En het was heel hard aan het gieten, aan het regenen. En en mama zei van, zal dat wel doen, lopen? Ja, ik heb mezelf, dus ik wou toch lopen, die afstand toch lopen. Dus ik ben dan toch gaan klaarstaan in de gietende regen. Mijn afstand gelopen. En dat is voor mij toch... Toch iets dat ik niet zou vergeten.
3: Als ik het goed begrijp, dan was je helemaal nat.
4: Ja, tot op mijn onderbroek was ik helemaal nat.
3: Heb jij nog dromen?
4: Ik hoop echt wel dat ik... Als ik van school afstudeer en in een dagcentrum begin, waarschijnlijk, dat ik het alsnog kan blijven doen. Want dat is zo leuk. Dus ik hoop wel dat er toch plek is voor de komende jaren om te blijven trainen. Hè?
3: Zou je nog graag hebben dat er meer deelnemers komen bij het framerunnen?
4: We zijn er nu al met een aantal. En ik zie dat elk jaar wel stijgen. Het aantal deelnemers... Stijgt wel. Dus dat is wel opvallend, vind ik.
3: Je vindt het op zich wel plezant dat je op die manier wat meer mensen kan leren kennen.
4: Ja, absoluut. Zeker.
3: Ja, zo heb ik jullie natuurlijk ook leren kennen. Hè?
4: Ja, uiteraard.
0: Zoals alle G-sporten bij VZ2 Wapper is het bestaan en het voorbestaan van framerunnen afhankelijk van de vrijwillige inzet van Stefan, Paul of andere vrijwilligers. Wie zich geroepen voelt om op een of andere manier het framerunnen te steunen als persoon of atletiekclub, kan hiervoor contact opnemen met Stefan van VZ2 Wapper.
1: En jullie organiseren ook 1 keer per jaar een ontmoetingsmoment zodat andere mensen het kunnen leren kennen.
2: Ze vragen ons soms voor demos te geven tijdens wedstrijden of zo. En dan zeggen we altijd ja, voor de anderen een kans te geven. Allee, en zeker is te laten zien, wat is eigenlijk vreemdruning? Omdat het nu nog echt onbekend is.
1: Is er nog iets dat...

voor mij mogelijk. Het was voor mij een hele belevenis en spannend om Daan, Runne en Stefan te mogen interviewen. Dank je wel om jullie ervaringen te willen delen. Samen met de hulp en de feedback van klasgenoten, radiomaker en de leerkracht Saar van Son kwam deze podcast tot stand. Bedankt hiervoor.

Halloa, de galerij opende met Speak No Evil van en door Wayne Shorter. En ook nog Herbie Hancock, Ron Carter en Elvin Jones in 1964. En iets ouder was deze Three Bags Full met Dexter Gordon, Billy Higgins en ook Herbie Hancock.

Midden jaren 60 was er het Manfred Schoof Choir Quintet of Quartet, naar gelang de bezetting. Manfred Schoof was op trompet, zo net met Alexander von Schlippenbach op piano en de geweldige drummer Jackie Liebezeit, die later furoren zou maken met zijn vriendje Irmin Schmidt bij de Duitse band Cannes. We horen hier Irmin Schmidt met een stukje filmmuziek uit Messer im Kopf.

filmmuziek van Irmin Schmidt, die vooral keyboards speelt. Een fragment uit de titelmuziek van Messer im Kopf.

Percussie van Jackie Liebezeit in combinatie met de stemmen van Holger Shukai, Damo Suzuki en zo net nog de vrouw van Holger Shukai, die actief is onder de naam Ushi.

Kan met Jackie Liebe Zeit, live opgenomen in Parijs in 1973. En Holger Chocai werkte vaak samen met dezelfde Jackie Liebe Zeit, bijvoorbeeld in Das Massenmedium. Solowerk eigenlijk van Holger Chocai.

En er is ook nieuw werk van Irmin Schmidt, uitgebracht onder de naam Requiem. Hij speelt hier piano en prepared piano en ambient sounds in een productie en een mix van René Tinnach. Nieuw werk dus van de toetsenman van Cannes, Irmin Schmidt.

sterk beïnvloed door Jackie Leibzeit en de band Ken. Deze Dub to the Music van Bernd Friedman met op drums Bernie the Bold.

Continúe.

al zeker niet. Het enige dat ik weet is wanneer ze voor mij begonnen zijn. Dat was in 2012, toen ik op weg naar een of andere job die ik toen nog niet kwijt was, plotseling een ongelofelijke stem hoorde. Het was een soort van spook dat riep. De lokroep van de duivel. Ik parkeerde meteen aan de kant van de single en luisterde en was bezeten. 14 jaar later zit ik hier bij de start van een nieuw radioprogramma dat Bottleneck zal gaan heten. Die ene stem opende de deur naar meer dan 100 jaar muziekgeschiedenis. En mijn doel en dat van de duivel is om nog meer mensen te lokken naar de donkere krochten van de blues. Te beginnen met die stem. De stem van een gek, een muzikant, fantast, een bokser genaamd Screamin' Jay Hawkins.

Screaming Jay Hawkins dus. Het is wel de eerste, maar zeker niet de laatste mafkees die u zal horen op dit radioprogramma. Hij droeg wel eens een neusbeen / olifantentand / snor op een podium en bracht een toilet mee op podium om dan Constipation Blues te gaan spelen. Een opname die we u gaan besparen, maar die via deze man verhuisde. Een opname die we u gaan besparen, maar via deze man verhuisde mijn ziel dus naar Mississippi en omstreken. Maar beginnen doen we bij het begin, dus we zullen u in dit programma regelmatig meenemen naar de beginjaren van de blues en dan komen we bij een zekere Alan Lomax uit. Die trok tijdens en na de Tweede Wereldoorlog rond in het zuiden van de Verenigde Staten om de muziek die daar werd gemaakt op te nemen. Zo legde hij meteen eigenhandig vast hoe al die gezangen op de katoenvelden in de kerken en aan de chain gang klonken. Hier bijvoorbeeld een opname uit Parchment Farm, een boerderij die door de Mississippi State Penitentiary, een gevangenis dus, werd gebruikt. En je hoort een groep gevangenen die hout aan het hakken zijn en de bijlinslag ritmisch gebruiken in hun gezangen. Wie hier zingt, weten we niet. We weten wel waarover ze zingen. Old Alabama.

Old Alabama, opnames van Alan Lomax uit 1947 ongeveer. De gevangenis hebben we gezien vandaag. De mannen maakten daar precies het beste van. We kunnen die van Infrabel aan de spoorwegen misschien nog iets van leren. In ieder geval, mooie muziek aan overgehouden. We gaan vandaag een beetje vooruit en achteruit springen en zo de blues aan u voorstellen. Nu iets helemaal anders. Dus Lowell Fulson met Do Me Right, vergis u niet. Blues is geen droevige muziek, niet letterlijk en al helemaal niet figuurlijk. Blues is meestal echte feestmuziek. En het gaat eigenlijk meestal over seks en aanverwanten. In 1955 kon je met volgend nummer een feestje en de vrouwen op dat feestje zeker in gang krijgen. Nu misschien nog altijd.

Lowell Fulton was dat met Do Me Right, gezongen door Lowell Fulton, maar geschreven door een muzieklegende die waarschijnlijk amper iemand kent, Willie Dixon. Een ongelooflijke figuur die veel nummers heeft geschreven en geproduced. Niet alleen voor hemzelf, maar eigenlijk vooral voor andere bluesmuzikanten, zoals Muddy Waters en Howlin' Wolf bijvoorbeeld. Maar zijn nummers zijn ook veelvuldig door latere rockbands, zoals de Rolling Stones, The Doors en Led Zeppelin gecoverd. Little Red Rooster is daar maar één voorbeeld van. Die bluesmannen hebben ook altijd geweldige levensverhalen. Willie Dixon ook, die is uit een gezin van 14 kinderen, maar liefst, alsjeblieft. En leerde muziek kennen in zo'n boerderij van de staatsgevangenis van Mississippi. We gaan dat ooit wel eens allemaal in detail vertellen. Maar eerst eens luisteren hoe die reus klonk, want hij was ook nog eens 2 meter groot. Hij had een contrabas naast hem staan en die leek eigenlijk maar kleintjes als je hem zag staan daar op het podium. Een grote meneer dus, op velerlei gebied. Hier zie je een van zijn nummers. I just wanna make love to you. Dat de blues vaak over seks gaan, dat hadden we al gezegd.

Ja, we worden hier verwend. Eerst Willie Dixon en dan Lightning Hopkins. En dat allemaal in de eerste zandbaksessie van Bottleneck. Die Comeback Baby die u zo net hoorde, is trouwens niet van Lightning Hopkins zelf. In de bluesgeschiedenis is het immers heel normaal om elkaars nummers te zingen. Vaak weten we toch niet wie ze oorspronkelijk geschreven heeft. Of soms is het een mix van verschillende nummers door elkaar bijvoorbeeld. Dat kan ook. En Lightning Hopkins bracht hier een versie van een nummer geschreven door Walter Davies. Dat is ook een interessante figuur. Ook weer thuis weggelopen op zijn 13 jaar en alleen de wereld ingetrokken en uiteindelijk in Missouri beland. En daar zichzelf piano leren spelen. Een mens kan het zich vandaag allemaal niet meer voorstellen dat een 13-jarige in Missouri ergens in een café zichzelf piano leert spelen. Maar dat is ook wat die blues zo fascinerend maakt natuurlijk. Het was echt oprechte muziek gemaakt om zich te amuseren, om de realiteit te ontsnappen en om te overleven, is wat. We gaan niet te veel zeveren en misschien toch ook eens even de versie van die Walter Davies laten horen. Later ook nog gecoverd door ene Ray Charles bijvoorbeeld, die het uitbracht op de B-kant van het bekende I Got a Woman. Hier dus de grote inspiratie van Ray Charles, Mr. Walter Davies. Moet er wel bij zeggen dat het een echte Delta Blues man was. Gaat een beetje terug in de tijd dus, naar 1940 om exact te zijn. En de opnames van de zwarte muziek was vaak niet optimaal. Dus je hoort het soms wat piepen en kraken. Maar dat gaat nog vaak zo zijn in Bottleneck. Want blues moet nu eenmaal schuren, kraken en piepen. Walter Davies dus.

0: late in one day. Can we talk it over just before you go away? Come back, baby. Can we talk it over one more time? Come back, baby. Don't break up my home. You know I'm gonna miss you after you've gone. Come back, baby. Can we talk it over one more time? I begged your name all the night before. Please never leave me, don't never leave me no more. Come back, baby. Can we talk it over one more time? Now you know, babe, you're the only one I love. Lord, I just soon to be dead, going to the Lord above. Come back, baby. Can we talk it over one more time?
1: Walter Davis, Come Back Baby. En als we dan toch bezig zijn op de piano, dan kan Memphis Slim natuurlijk niet ontbreken. Was het u ook al opgevallen dat de blues de coolste muzikantennamen heeft? Wat er hier allemaal al aan bod gekomen is: Screamin' Jay Hawkins, Memphis Slim, Lightnin' Hopkins, Willie Dixon. En nu dus die Memphis Slim. Die had trouwens ook een mega cool kapsel, een afro bros met een witte vlek erin. Dat was dan nog eens natuurlijk ook nog. Die man was gewoon cool geboren, niks verven of knippen, bam, gewoon zichzelf. Dat was toen al meer dan genoeg. Hier zingt hij dan ook nog eens een cool getiteld nummer, Beer Drinking Woman.

Ik ben nu zelf een echte fan van de Rolling Stones, maar dit is toch beter dan quasi alles wat die mannen gemaakt hebben, hè? Zwat, Highway 49 heette dit nummer. Dat is een highway die in de blues heel vaak terugkomt. Want dat was de highway die de zwarte bevolking van het zuiden naar het noorden bracht. Van Mississippi naar Chicago, meer bepaald. Dat was dus ook daar, ontstond dus ook de Chicago Blues. Een genre dat zich kenmerkt door elektrisch gitaarspel meestal. En mondharmonica ook wel veel. De zwarte bluesmuzikanten hebben met die elektrische gitaar heel Noord-Amerika onder stroom gezet. En eigenlijk ook de rock'n'roll uitgevonden. Misschien moeten we die Highway 49 eens in de omgekeerde richting terugnemen, van Chicago richting het zuiden. Want op het kruispunt van die Highway 49 en de Highway 61, ergens in Clarksdale, heeft ene Robert Johnson dan weer een legende gecreëerd. Het was daar immers dat hij zijn ziel aan de duivel zou verkocht hebben, om zo verschrikkelijk goed gitaar te kunnen spelen en daarmee iedereen te betoveren. En het moet gelukt zijn, want hij was een beruchte womanizer. Echter, de duivel heeft zich daarna in een vrouw verkleed, want hij werd hoogstwaarschijnlijk vergiftigd door een of andere groupie die zijn strapatsen niet goed verteerde. Jong gestorven, 27 jaar. En zo werd hij het eerste lid van de 27 Club. Niet toevallig dat veel leden van die club die hem zouden volgen, dus in de dood op 27. Ook zwaar door zijn muziek zijn beïnvloed. Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin, Amy Winehouse. Maar hier dus Robert Johnson, later vergiftigd door een van zijn liefjes, met het toepasselijke Love in Vain.

Nu zijn we echt in de Delta beland. De zogenaamde Delta Blues zijn, in tegenstelling tot wat je zou denken, niet uit de buurt van de riviermonding van de Mississippi. De zogenaamde Delta lag hogerop, de Mississippi rivier. Het is een moerasgebied, denk ik, hè, waar veel katoenvelden en dus ook cotton farms waren. Er liggen steden zoals Clarksdale, wat zo'n beetje de cradle of the blues moet zijn, denk ik, en Vicksburg. En ook een dorpje Tunica. En daar zat een man op straat met een afgebroken flessenhals. En hij zat met die flessenhals over snaren te schuiven. En dan zijn we bij de naam van dit programma aanbeland. Bottleneck Blues dus. Het was trouwens W.C. Handy, de eerste echte bluescomponist, die deze man zag spelen, die man met die bottleneck over zijn snaren zag schuiven. En betoverd was door het geluid van die gitaar. En wie of wat die eerste bottleneck-speler was, daar hebben we eigenlijk het raden naar. Past wel volledig binnen de Afrikaanse traditie om met van alles en nog wat muziek te maken. Een van mijn persoonlijke favorieten, die speelt ook met een bottleneck, het is Sunhouse. Een man die heel zijn leven tussen kerk en duivel heeft getwijfeld. Hij begon als prediker in de kerk, had daar veel talent. Maar hij had ook, zoals veel bluesmuzikanten trouwens, een innige relatie met drank. Wie niet? En ook met vertier. En hij ontmoette dus de duivelse bluesmuziek. En hij verenigde die twee, zijn gospel en zijn blues. En kwam met prachtige muziek op een geweldige zilverkleurige resonator-gitaar ook. Staat op veel van zijn cd's. Zo'n gitaar met een ingebouwde versterking, zodat ze luider klinkt in die schuurtjes waar de zwarte arbeiders hun feestjes hielden. Ze deden dat Between Midnight and Day.

Bottleneck Blues van Sunhouse. Daar gaan we nog veel meer van horen. Prachtige muzikant. Schitterend geluid, ook zo'n bottleneck. Maar er waren nog andere zotte instrumentjes in het zuiden van de Verenigde Staten. Of in het noorden, in Chicago en omstreken. Ze speelden bijvoorbeeld ook met washboards. En ze floten op grote flessen. De Mississippi Shakes waren daar zeer goed in, bijvoorbeeld. Moeten we misschien volgende week eens laten horen. En prachtige muziek gemaakt ook. Een ander gek geluidje dat je wel eens hoort in de Delta Blues is een kazoo. Hier is de enige rosse medemens van vandaag. Tampa Red heeft zijn naam niet toevallig gekozen. Hier met een kazoo en Don't You Lie to Me.

De roodharige zwarte met, uit Tampa, ook wel Tampa Red genoemd, met een kazoo, piano en een bottleneck. Een ander zot, nu we toch over instrumenten bezig zijn, is een ander zot instrument dat we moeten vermelden. De diddly bow, een instrument dat bestaat uit een metalen draad tussen twee spijkers gespannen, waarbij er met een glazen fles over die snaar wordt gewreven terwijl ze aangeraakt wordt. Een beetje een snarige gitaar, zou je kunnen zeggen. Het instrument komt eigenlijk recht uit de Afrikaanse Sahelregio. Dat was voor veel bluesmuzikanten het eerste instrument dat ze bespeelden. Misschien ook zo voor een zekere Ellis Bates, die zijn naam omvormde tot, jawel, Bo Diddley. Hij maakte de overgang tussen de blues en de rock'n'roll. Dat hoor je ook in dit nummer. I am looking for a woman.

0: Bo Diddley is op zoek naar een vrouw en wij hebben er ook nog geen gehoord vandaag. Hoog tijd om een paar van die vele prachtige zangeressen en gitaarspeelsters te introduceren. Te beginnen misschien met een live-opname van Coco Taylor. Ook te bezichtigen op YouTube. Ik denk niet dat het op een cd staat. Ik heb het nog nooit gevonden eigenlijk. En hier moet me wel iets van het hart, want ik kreeg deze week nog een vriend van mij aan de lijn die dringend iets moest zeggen, weer heel dringend, zoals hij het altijd moet zeggen. En dat dringende onderwerp was eigenlijk dat de cultuur van de mensheid in vrije val was volgens hem. En hij was tot die conclusie gekomen na het bekijken van de tafel van Gert. We kunnen hier een rechtstreekse lijn trekken naar Coco Taylor en haar naamgenote Taylor Swift. Beluister even het volgende nummer en trek zelf je conclusies. Gaan we er nu eigenlijk op vooruit of op achteruit?
1: Right about now is get right on down with the blues. Are you ready for the blues? I say, are you ready for the blues? 'Cause we're going all the way down in the basement. And we're gonna do this for everybody that dig the blues. You look out.

tiental seconden. We vliegen er vandaag in met Why Not, het eerste nummer van het album Marion Brown op het ESP Disc Record Label. Augustus 1968, om heel precies te zijn. En we gaan ook luisteren naar een beetje noise. Een Amerikaan die zichzelf onder het alter ego Sickness produced, dingen uitbrengt. En dit is een nummer dat noemt iets waar ik niet zelf volledig achter sta, maar het nummer noemt... Secondje. Als ik het even terug kan voor de geest halen. Nee, dat ga ik u zo meteen vertellen. En dan het derde ding dat ik wou draaien vandaag is een startnummer. En dit startnummer zal dus het volgende zijn. Hier komt ie. Will Hofbauer with Dean.